Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Wannick Zampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend twee mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: 1, 2, 3, 4.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Defensie hervatte militaire oefeningen met explosieven in natuurgebieden op de Veluwe. De oefeningen waren tijdelijk stilgelegd nadat eind april grote natuurbranden ontstonden, onder meer op het artillerie-schietkamp in het Harde. De hervatting gaat gepaard met strengere voorwaarden die eerder zijn afgesproken tussen de provincie Gelderland en Defensie. Oefeningen met explosieven, open vuur en andere brandbare materialen mogen alleen plaatsvinden wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn en bovendien het risico op natuurbranden laag blijft. Een riviercruiseschip is vastgelopen op het Wolderwijd bij Harderwijk. Dat gebeurde net buiten jachthaven De Knar. Het schip, de Nassau, kwam vast te zitten in een ondiep gedeelte buiten de vaargeul. Volgens Dagblad de Stentor gebeurde het incident tijdens een vaartocht vanuit de gemeentehaven van Harderwijk. Het schip wordt gebruikt voor fiets- en vaarvakanties en biedt plaats aan maximaal 65 passagiers. En tot slot, de plaatsing van een LED-scherm bij de hersteld hervormde gemeente Putten langs de doorgaande weg tussen Putten en Nijkerk leidt tot nieuwe politieke en bestuurlijke discussie. De provincie Gelderland dreigde eerder met handhavend optreden en mogelijke verwijdering van het scherm op kosten van de kerk. Volgens eerdere berichtgeving van Veluwe FM heeft de provincie de kerk een termijn gesteld om het scherm te verwijderen of te verplaatsen vanwege mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid, omdat het bord zichtbaar is vanaf de provinciale weg. De ChristenUnie in Provinciale Staten heeft inmiddels vragen gesteld aan het Gelders College van Gedeputeerde Staten over de gang van zaken. De partij wijst op onduidelijkheid rond de toepassing van provinciale regels voor digitale informatieborden en vraagt zich af of de betrokken partijen te goede trouw hebben gehandeld. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: and all around. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overledige geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Wie wordt eens wakker? Wie wordt eens wakker?

0: Ja, een hele goede morgen. Het is tweede Pinksterdag. En dat betekent dat het vandaag is 25 mei. En dat betekent ook dat het maandag is. En dat betekent weer dat André er ook is. Goedemorgen, André.
1: Goedemorgen.
0: En vandaag een beetje in de hemelse, spirituele, geestelijke sferen, de muziek. Ik word niet wakker.

0: En dan kan je natuurlijk alle kanten mee op. En iedereen heeft natuurlijk zijn invulling zoals zij of zij dat wil. Dus ik zou zeggen, maak daar dankbaar misbruik van ook vandaag. En doe gezellig mee in de sfeermatigheid van de Tweede Pinksterdag.
1: Precies.
0: En dat kan door te mailen, te whatsappen, te bellen en langs te komen.
2: Hey, wat is wakker? Hey, wat

0: En als het een beetje mee zit, hebben we ook nog een gast vandaag.
1: Zo. Ja,
0: dat weten we nog niet. Hebben we lang geleden afgesproken. Toen wisten we volgens mij niet dat het tweede Pinksterdag was. Dus we gaan het zien. En voor de rest gaan we het überhaupt zien.

0: Ja, en de laatste en de eerste van de drie snoersnummers komen van de 18 plus 2 van André.
1: Ja.
0: En nou, dan...
1: David Gilmour, die ging er alvast lekker tegenaan, zijn gitaartje.
0: Ja.
1: Ja, vind ik heel mooi, Pink Floyd, dit nummer ook, dat past voor mij helemaal bij Pinksteren.
0: Ja, want wat heb je wat met Pinksteren?
1: Nou, heb ik wat met Pink Floyd. Nou, Pink Floyd is voor mij een beetje spirituele muziek. Maar met Pinksteren, ja zeker. Ik ben met Pinksteren, met Kerstpaas, Hemelvaart en Pinksteren opgegroeid. En Pinksteren, ja, ik bedoel, waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar zal de geest zijn, hè. Dus wij moeten nog oppassen hier in de studio.
0: Ja, we zijn met z'n tweeën, dus ja. Je kan zo over onze handen halen. Maar even, jij zegt, je bent fan van Pink Floyd.
1: Ja.
0: En in ieder geval, er is voor jou een beetje Pinksteren muziek.
1: Ja.
0: Maar ken je dan de Pink Floyd ook van voor David Gilmour? Want je noemt David Gilmour.
1: Ja.
0: Maar die is eigenlijk niet van het eerste uur, hè?
1: Nee, dat is die Syd Barrett.
0: Ja, die Syd Barrett.
1: Daar wil jij heen, of niet? Ja.
0: En toen was het eigenlijk nog best wel een punkband eigenlijk, Pink Floyd.
1: Ja, maar die...
0: Punk Floyd.
1: Ja, maar die Syd Barrett, die was ook behoorlijk op zoek naar de Heilige Geest, volgens mij.
0: Ja, die was helemaal bevangen door van alles en nog wat. Knettergek was hij geplaatst.
1: Ja.
0: Maar door zijn vertrek hebben ze wel Shine Your Crazy Diamonds kunnen maken, dat album.
1: Ja.
0: En is toch wel een heel fijn albumpje.
1: Ook wel jouw muziek, denk ik, of niet?
0: Ja. Pink Floyd, op een gegeven moment heb ik me verplicht om alles van ze te beluisteren.
1: Serieus?
0: Ja. Van de meest bizarre albums van Uma Guma en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Met vliegenmappers en al die toestanden meer.
1: Maar David Gilmour die bracht wat anders in die band, zeg jij. Er werd het wat nuchterder. Het bleef toch wel een beetje...
0: Het werd ook melodischer. Het werd muzikaler op een of andere manier. Ja.
1: Hij speelt die gitaarsolo hierin.
0: Ja,
1: dat spreekt me wel aan. En ik bedoel, ik heb niet het idee dat zij één op één bij de gemiddelde Pinkstergemeente kunnen optreden. Maar het is wel behoorlijk spirituele muziek, weet je wel.
0: Vier letters zit al in het woord Pinkster, hè?
1: Ja. Nee.
0: Pinkster en ja. Floyd.
1: Ze doen heel erg hun best.
0: Ja. Nou, en Pink Floyd hebben we dus. En we begonnen natuurlijk met Send Me an Angel. Ja,
1: ja.
0: De geest wordt uitgestort, hè. Toch van anders dan een engel, maar in principe, metaforisch gezien...
1: Eén pot nat, één pot nat.
0: Ja. Allemaal veren erboven, hè.
1: Ja.
0: Ja. Goed, Dust in the Wind staat ook op je lijst.
1: Ja.
0: En is dat een beetje meer van alles al vergaan tot as?
1: Dat
0: ga je weer keren?
1: Dat is een beetje als je de donkere kant op gaat. Maar de wind, daar begon het Pinksterverhaal. Het begon opeens in Jeruzalem als een malle te waaien. En toen kwam de vuur en toen kwam de geest. En toen gingen ze in allerlei talen praten.
0: Ja.
1: En dat verwacht ik hier vanochtend op Tweede Pinksterdag misschien ook. Misschien dat de luisteraars moeten niet gek opkijken als er hier opeens allerlei tongen als van vuur en gekke taaltjes. Zou zomaar kunnen.
0: Zo.
1: Want je hebt het raam openstaan, dus
0: ja,
1: kunnen gekke dingen gebeuren.
0: Het is iets morgen zo warm, joh, als je hier binnenkomt.
1: Oh, vandaar. Ik dacht, je wilde haar de geest binnenlaten. Maar...
0: Ja, nee, ook. Maar ik ging ervan uit, die komt toch wel binnen. Dus,
1: ja, die hou je niet tegen.
0: Nee.

0: Wat zegt Bowie nou daar? We know Major Tom is a junkie.
1: Maar in die tijd werd ik een rotzooitje. Ja. Dat wil je niet weten.
0: Maar hij was Major Tom, toch? Of niet?
1: Ja, hij was Major Tom. Ja. Hij gaat ook wel. Ja, die Bowie die ging altijd door op zijn voorgaande karakters. En dan veranderde die weer. En
0: zo. Mooie kerel, hoor. Ja. Maar hij vond zichzelf ook steeds weer opnieuw uit, toch?
1: Ja.
0: Ja, ik mag hem wel. Hij groeit op mij, David Bowie. En dat, ik had een... Ik heb een maat in, dat heb ik al eens een keer gezegd, hè? Een maat in, oude schoolmaat in, woont in Alkmaar, geloof ik. En die heeft zijn kinderen, die heeft zijn eerste kind, zijn zoontje Bowie genoemd. En toen dacht ik ook van, we hebben nooit veel gesprek over Bowie gehad, maar die, dan ben je wel redelijk gek van Bowie als je kinderen naar hem gaat vernoemen en zo.
1: Ja, ik had een kameraad en die heet ook Bas, toevallig.
0: Oh, die heet
1: ook
0: Bas, ja.
1: Ja, en die had een hond, die noemde die Bowie.
0: Ah, ja. Nou, ja, dat dus, is dan toch wel weer een andere categorie, hè? Maar komt in de buurt, ja.
1: Ja. Ja, ik denk, ik gooi Bowie er maar even tegen. We hadden het net over van Dust in the Wind en Ashes to Ashes. Ja, dacht ik, oh ja, dan kan Bowie er ook wel bij. Ja. En ik had net ook nog zo'n lekker relaxed nummer voor de Pinksterdag. En toen zei ik net dat jij Tennessee ook op je lijst hebt staan.
0: Ja.
1: Heb je wat met Tennessee?
0: Tennessee, nou, dat heb ik een beetje van jou afgekeken, Tennessee. Okay. Want ik volgens mij, ik kreeg het idee dat jij daar wel wat mee had.
1: Ja, ik heb er wel wat mee, ja.
0: Maar die, nee, dat is een... die ken ik wel, hoor. Van, ik ken wel de bekendere nummers, die ken ik dan van... die liggen in mijn gehoor, hè, die hoor je langskomen.
1: Ja.
0: Maar ik heb me niet nooit in die band... beetje jaren 80, toch? Of nog eerder?
1: Nog eerder, ja. Nog veel eerder, ja. Het was, ik zat op de lagere school en toen kwamen ze daarmee op de proppen.
0: Engels? Met, Amerikaans?
1: Engels.
0: Ah, Engels, hè?
1: Tenminste, in ieder geval Engels taal. Ja, volgens mij kwamen ze uit Engeland. Maar hun eerste hit in Nederland was Donna.
0: Ja, die zag ik staan, ja. Maar die...
1: Zeg jij niks?
0: Nee, als je hem laat horen, dan
1: zou ik dan laten we die geest ook even
0: over je heen komen. Donna, ja.
1: Maar dan noemen we eerst even een andere van jouw lijst.
0: Ja.
1: Want dus...
0: die hoort er ook
1: voor
0: bij.
1: Voor mensen die heel gelovig zijn, is er natuurlijk maar eentje die alles weet. Nee.
0: Huh?
1: David Bowie, nee.
0: The Beach Boys.

0: Nee, wat hebben mijn nummer niet. Dus daar kan je niet aan beginnen natuurlijk. Hè.
1: Maar ongelooflijk, hè? Hoeveel nummers er zijn met een dame, waar een dame bezongen wordt. Ja,
0: ja, ja, en hoeveel, er zijn een heleboel donna's. En ik heb ook een donna waar ik helemaal fan van was. Maar ik weet niet of, uit de Dead 70's show, ken je dat?
1: Ja, dat zegt me vaak wat, maar een beetje voor mijn tijd, denk ik, ja.
0: Nou, die werd in de jaren 90 werd die juist gezonden, maar het heette de 70's show.
1: Oh, dan...
0: De 70's, maar...
1: Dat is niet voor mijn tijd, nee.
0: Nee, en dat deed Fast deed er aan mee en... hoe heet die... Jalve Garen, die Kushner.
1: Die ken ik wel, ja. Ashton Kushner. Zo,
0: Die speelde daar ook in mee. Dat was de sukkel, zeg maar, in het verhaal.
1: En wie was Donna?
0: Donna was Laura Prepon. En dat was weer de vriend van Erik.
1: En dat was een knappe dame.
0: Nou ja, ik zal ze zo eens even gaan opzoeken. Ja.
1: Donker, was het donker? Donkere dame of
0: rood,
1: blanke?
0: Rood.
1: Rood,
0: dan weet je het wel.
1: Ja, dat heb ik al eens gehoord van jou. Ja. Maar leuk, Donna. Ja, ik vond het... ik lees net inderdaad dat 10cc, dat is van Godly and Cream.
0: Ja, en dat wou ik net even zeggen. Want dit was hun eerste hit in Nederland. Ze hadden wel meer platen gemaakt. Maar je hoort er nu twee zingen. En dat is Kevin Godley, daar was de donkere stem. En die hoge stem was Lol Cream.
1: Hé, dat waren ze al. Hè?
0: Ja, dat waren ze allebei. Want toen ze gingen opsplitsen... Toen gingen die twee verder en die gingen echt hele experimentele muziek doen. Met de Gizmo en dat was een soort gitaar synthesizer.
1: Ja, precies, ja.
0: En dan had je Eric Stewart en Graham Goldman. En
1: die gingen ook samen verder. Oh, die gingen verder?
0: Die deden bijvoorbeeld Dreadlock Holiday. Dat was toen nog gewoon, dat heette dan nog wel Tevin de 10cc. En die andere twee heetten vanaf dat moment Kevin en Godly and Green. Dus dat was wel jammer. Eigenlijk hebben ze daarna nooit geen van tweeën meer echt zo de top gehaald als met hun gezelschap TCC.
1: Nee.
0: En het mooiste werk is natuurlijk Under the Love.
1: Ja, dat is een bekende nummer uit de jaren 70, neem ik aan dan.
0: Ja, 74 volgens mij, zo uit mijn hoofd, 75. Maar,
1: ik ken die Godly and Cream dan van dat nummer Cry. Dat was ook wel een knaller in de jaren 80. En dat ken ik dan weer omdat dat in het eerste of tweede seizoen van Miami Vice... Is dat een, zoiets, tweede seizoen geloof ik, dat in een, daar ken ik het weer van. Net zoals die Phil Collins in The Air Tonight, die weet je, in The Air Tonight zit ook in Miami Vice.
0: Ja.
1: En dat is toen, laten we zeggen, voor die tijd ging dat
0: begin
1: toen.
0: Begin jaren 80 was dat.
1: Begin jaren 80, maar dat ging dan, dat was dan muziek die tussen aanhalingstekens toen viral ging, weet je, omdat iedereen Miami Vice keek. Maar leuk, 10cc. Ja, ik zal er eens wat meer in gaan duiken.
0: Ja, er zijn een heleboel mooie... Ik zal straks nog even een ballad, die kent niemand. En dat is een hele mooie ballad van ze. En wat er echt de moeite waard is om de documentaire te kijken. The Making of I'm Not In Love.
1: Oh.
0: Want wat ze daar geflikt hebben, dat heeft nog nooit iemand eerder geflikt.
1: Met die gizmo dingen.
0: Nee, dat was niet met de gizmo. Zij hebben... Normaal, als je simpel zou uitleggen, als je een keyboard hebt, heb je een toets. En als je daarop drukt, heb je een bepaalde toon.
1: Precies, ja.
0: Nou, wat zij gedaan hebben in de studio, is met hun stemmen allemaal koren gemaakt. Allemaal één noot van...
1: Serieus, hè?
0: Ja. En dan meer stemmen en zo. En die hebben ze allemaal onder een schuif van het mengpaneel gezet.
1: Hey.
0: Dus niet onder een toets, maar onder een schuif. Want toen kon dat allemaal nog niet.
1: Ja, kon je het een beetje op laten komen.
0: Dus dan kon je met de schuif, als je bijvoorbeeld schuif 1, dan had je een A-noot. En de 2 was dan een B. En 3 was een C. En dan op laten komen. En zo hebben ze dat nummer in elkaar echt gemixt. Nou ja, gewoon ongelooflijk knap, maar...
1: Ik ben benieuwd, dan gaan we die zeker... Die wil je even draaien straks ook,
0: Nee, die documentaire niet, want die moet je zien.
1: Nee, ik bedoel het nummer. Dat nummer met die... waar al die schuiven
0: dan gebruikt worden. Nee, dat is I'm Not In Love. Dat hele bekende nummer. Want dat was oorspronkelijk weer een bossa nova, maar dat vonden ze eigenlijk te passen niet. Dat was een hele vrolijk deuntje, I'm Not In Love. Maar die tekst is eigenlijk ook contra bedoeld. Hè? Want zijn vrouw zei altijd... Je zegt nooit dat je van me houdt.
1: Oh ja.
0: Je zegt nooit eens een keer dat je van me houdt. En toen heeft hij gezegd van... Ja, ik kan natuurlijk ook altijd zeggen dat ik niet van jou.
1: Precies, ja.
0: En heel I'm slim. Not in love.
1: Hij keert het om, dat is slim, hè? Dingen omkeren. Ja. Maar dat verhaal met die schuiven wist ik niet. En dat gebeurde in de jaren 70. Daar werden ook bepaalde mailtjes geslikt en... geestverruimende middelen.
0: Ja, nou ja, anesthesie stond er onbekend dat ze echt van alles proberen gewoon.
1: Oh, ja?
0: En daardoor klinken ze ook gewoon, als anesthesie is heel herkenbaar als anesthesie.
1: Ja.
0: Zo, genoeg gehouden hoe het zo. Weer, we hebben ook wat anesthesie geest nu over ons heen gaat. En er zullen nog wel meer gesprekjes volgen. Mocht er mensen zijn die ook een anekdote willen vertellen. Bijvoorbeeld over wat Pinksteren en zo. Of via. Ja. Het is een beetje een domino effect, hè?
1: Een domino ook. Kom er maar in, hoor.
0: Ja, kom er maar in.

0: Oh, too much heaven. Nou, omdat er te voor staat, dat, zou dat bij heaven nog gelden? Zou nou, je te veel heaven kunnen hebben?
1: Nee, denk ik niet, maar je hebt ook verschillende gradaties. Hè? Ja, ook in de hel, hè? Je hebt geloof ik de zevende hemel en de negende hemel. En waar ik hoop natuurlijk zo hoog mogelijk te eindigen, maar ja, je hebt er geen invloed op, schijnt.
0: Nou ja, kijk, mensen zijn altijd vrij negatief over de hel.
1: Ja.
0: En dat ben ik eigenlijk niet.
1: Nee joh.
0: Nee. Kijk, want de hel zorgt ervoor dat de hemel schoon blijft.
1: Ja, brand lekker los, bedoel je?
0: Nou nee, ik bedoel, mensen die niet in de hemel horen, die gaan naar de hel. Dus het, ja. het is een garantie dat de hemel hemels blijft.
1: Een feestje, ja.
0: Als de hel er niet was geweest, had al dat gespuis ook in de hemel gezeten.
1: Ja, dat moet we niet hebben. Nee. Maar denk jij dat er gradaties zijn, zeg maar? Wat je zegt, de eerste hemel, dat je een beetje zo van de echt hele mensen, die echt de Mandela's en de Moeder Teresa's, dat die in de tiende hemel zitten. En dat jij en ik, die toch wat... Wat minder heilig zijn, dat we in de tweede hemel komen. Denk je dat er gradaties zijn?
0: Ik, dat is typisch menselijk om zo te denken. Hè?
1: Ja.
0: Van, ik ben iets meer hemels dan jij en een beetje Animal Farm.
1: Het is natuurlijk...
0: Alle animals zijn gelijk, behalve...
1: All hè? Animals are equal, but some animals are more equal than others. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja,
1: maar
0: ja, ja.
1: Ik hoor het al, jij gelooft het dus niet. Ik bedoel, gradaties, dat is gewoon één hemel, één groot feestje, iedereen bij elkaar.
0: Ik zeg al, en dat is even een nadenkertje.
1: Ja.
0: Ik vind het heel moeilijk om in de hemel te geloven.
1: Oh, überhaupt?
0: Ja, omdat stel dat ik erin geloof.
1: Ja.
0: En ik ga er naartoe en hij blijkt niet te bestaan. Dan zit ik ter moederziel alleen.
1: Ja, klopt. Hè?
0: Dan is er niemand.
1: Ja. Ja.
0: En dan voel ik best wel teleurstelling. Dus ja, dan geloof ik er maar niet in. Dan kan het ook niet tegenvallen.
1: Nee, precies, want die... net zoiets als de eeuwigheid. De eeuwigheid, dat is een leuke term.
0: Ja.
1: Maar we kunnen er ons niks bij voorstellen. Want hier beneden is zo'n beetje alles tijdelijk. Alles houdt een keer op.
0: Nou, wat ik wel merk is, naarmate je jonger bent, wil je best een eeuwigheid mee.
1: Ja.
0: Maar naarmate je ouder wordt, denk je echt van, nou, die eeuwigheid kan me gestolen worden, hoor.
1: Precies, dat heb ik net begint ook over mij een beetje te vallen, ja. Ja. Maar in ieder geval, de Bee Gees klonken redelijk hemels, ja. Die hoogstemmetjes, dat...
0: Nou, wat ik wel geleerd heb, is dat er wel een voorportaal is. Dus dat je, zeg maar, voordat je naar de hemel gaat, nog even ergens moet verblijven om, helemaal, klaargestoomd te worden voor de hemel, zeg maar.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: En dat schijnt het Elysium te zijn.
1: Hey.
0: Dat, zo heet dat dan weer.
1: Oh, serieus?
0: Ja, en...

0: Er is een nummer over gemaakt en dan denk ik, nou, als dat de sfeer is die heerst in een Elysium, het voorportaal van de hemel.
1: Teken jij ervoor?
0: Dan teken ik ervoor. Mooi luisteren.

0: Nou, dat was een Elysium.
1: Bears Den.
0: Ja. Ja, ik mooi, vind hoor. Het een mooi sfeervol gebeuren.
1: Het Elysium, ja, ik wist het niet. De Rooms-Katholieke mensen die hebben toch een andere naam voor dat voorportaal.
0: Wat dat weet ik niet, want ik ben van geboorte Rooms-Katholiek.
1: Ja.
0: Maar dat weet ik niet. Ik kwam het nummer tegen. Toen dacht ik, wat is dat eigenlijk, Elysium?
1: Nee, ik zit met Vagevuur. Het Vagevuur, dat is maar de andere kant.
0: Ja, het Vagevuur, dat is de hel, hè?
1: Dat is de voorportaal van de hel.
0: Ja.
1: Het voorportaal van de hemel is volgens jou het Elysium. Ja,
0: tenminste, ik heb het opgezocht. En dan schijnt dat, als je daarin gelooft, schijnt dat het voorportaal te zijn.
1: Precies, en daar staat het natuurlijk bij vandaag ook met Pinkster. Als je erin gelooft,
0: ja.
1: Dan gebeuren er mooie dingen. En zo niet, gebeurt er meestal niks.
0: Maar met Pinkster wordt er eigenlijk van alles uitgestoten over de aarde. Hè? Dat we bevangen worden door een beetje gezond verstand en liefde en zo. En,
1: de vruchten van de geest, ja.
0: Ja, daar komt er wel even heel mooi uit. Want jij had een nummer op de lijst staan. En,
1: had ik iets met vruchten van de geest?
0: Dat weet ik niet, maar in ieder geval Why.
1: Ja.

0: Nou, dat is Carly Simon is dit, maar Joost van Veen is bijvoorbeeld ook van haar.
1: Ja.
0: Maar It's Hard to be Tender. Dat vind ik nog meer passen bij de Pinkse gedachte dan dit nummer. Dus daar gaan we het volgende uur mee beginnen. Hoe vind je die?
1: Leuk hoor, laten we
0: doen.
1: Laten
0: we doen. En mochten er mensen zijn die de sfeer willen verhogen met muziek waarvan je denkt, nou, dat past echt bij de Pinkster-sfeer. Dan, of heb je anekdotes, laat het even weten. Via de WhatsApp of te bellen of langs te komen of te mailen. Dus dat kan allemaal. Maar wij gaan even naar het nieuws van 8 uur.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die na een reeks van signalen... die een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
4: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
3: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
5: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
3: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
7: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
9: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Nou, dat was Carly Simon met It's Hard to Be Tender.
1: Oh, die is ook van haar, ja.
0: Ja, die is ook van haar. En ja, ik denk dat mensen dat wel een beetje kunnen gebruiken in deze tijden. Dat ze een beetje wat zachter voor elkaar worden en wat liever en wat aardiger en zo.
1: Oh, zeker, zeker. Ja, en, maar het schijnt ook dat de Heilige Geest staat er de kerk vaak een beetje met de mond vol tanden. Als je over God de Vader praat, dan hebben ze een heel verhaal over schepping. En als je over Jezus praat, nou, daar kunnen ze uren over praten. Jezus dit, Jezus dat. Maar als de Heilige Geest ter sprake komt, dan is het vaak een beetje stil. Weet je wel?
0: Ja, ja, maar het is ook moeilijk uit te leggen. Hè? Hij kwam over je en dat moet je dan maar voelen. En je bent gepakt door de Heilige Geest. Ja, ja, ja.
1: Het is allemaal een beetje wat meer geestelijk, wat meer spiritueel. En ja. Kijk, als je iemand aan het kruis nagelt met bloed, en dat is mooi, hè? Daar kun je een mooi verhaal van maken. Dat, ja. Daar kun je veel meer mee uit de voeten. Maar waar ik heen wilde, is dat inderdaad die Heilige Geest is dan een gevoelige vriend, weet je wel? We hadden het net over tender. Dat is iets wat de Heilige Geest schijnt te zijn, een gevoelige vriend. Ja, weet je wel, ik bedoel, dat is niet helemaal wat past bij het huidige Nederland van jou, of bij de huidige wereld. De huidige wereld is niet echt...
0: Nee, de huidige wereld is gewoon één grote puinzooi, toch?
1: Serieus? Ja,
0: ja joh, man.
1: Is er geen hoop meer, Bas?
0: Nou, ik... Nee. Nee, ik... nee. Nee, dat gaat helemaal de verkeerde kant.
1: Tweede Pinksterdag, Bas. We moeten een boodschap van hoop moeten wij...
0: Ja, nee, als hij er zou zijn, zou ik hem ook zeker toe. Ja, maar ik heb er geen vertrouwen in.
1: Nee, nou ja. Maar we hebben het eerste uur in ieder geval ons best gedaan met wat hoopvolle...
0: Oh, maar dan, we blijven wel ons best doen. Dat wil niet zeggen dat wij niet precies, het juiste gedrag kunnen vertonen. Ja. Maar de rest van de wereld, dat gaat mislukken hoor.
1: Jij hebt er geen hoop voor de rest van de wereld.
0: Nee,
1: ja.
0: Je zei net al zo mooi, het is een beetje spiritueel in, nou ja... Wow. In a material world, hè.
1: Dat is

0: De police.
1: Ja, zo zie je maar weer. Er komt allemaal muziek voorbij wat er gaandeweg het gesprek zeg maar, ontspruit allemaal.
0: Ja, lekker bezig hoor.
1: Ja. Moet ook een, als Japer die komt binnenvallen en zegt, ja. Goedemorgen, er is altijd hoop. Dan zeg ik ook, ik ben ook heel blij voor je. Het is je gegund. Bij deze verzoeknummer, de Ancients van Azam, Ali featuring Logo Ramin Torkan. Nou,
0: zo.
1: Dat heeft wel wat weg van India, dus daar ook maar eentje van. Er is een weerbericht, of heb ik het net gemist toen ik buiten liep?
0: Ja, hebben wij iets overgeslagen, Bas?
1: Ja, we hebben het weerbericht overgeslagen. Ja. Zomaar, daar gaan we dus meteen maar even doen.
0: Je had hem al klaar.
1: En dan gaan
0: we
1: de muziek. Ja, ik had hem al klaargezet, ja. Maar op een of andere manier door onze openbaring, zeg maar.
0: Geestelijke praat.
1: Ja. Ja. Ging het allemaal de andere kant op. Dus, maar we gaan ook even een verzoekje van...
0: Ja, want die NIA, Zabel, het zit goed in de richting hoor. Een beetje dat soort muziek, kom erop.
1: Ja.
0: Het is helemaal Tweede Pinksterdag stijl, ja. Prachtig.
1: Ja, goed. Eens even kijken. Dan moet ik even zien welke versie we dan moeten hebben. Is deze dat?
0: Denk ik, ja, zo. Dat lijkt erop.
1: Ja, het lijkt er wel op, maar...
0: Maar kijk even goed.
1: Logo Raymond 2, maar Oh ja.
0: Zal hem zijn, hoor.
1: Dat is hem, dat moet hem zijn. Nou, dan pakken we meteen het weerbericht, want die had ik toch al klaarstaan.
0: Ja, ja, ik ben ook wel benieuwd, want het wordt weer warm vandaag, hè?
1: Ja, en El Zapo is ook een beetje het autistje. Als iets anders loopt, dan is hij er meteen als een kip bij. Zomerse dag met veel zon. Dinsdag opnieuw zonnig en op veel plaatsen tropisch warm. Het wordt 28 graden op de Veluwe.
0: Zo.
1: En als je 1 graadje meer wil, dan moet je naar Limbabwe verhuizen, want daar is het weer 29 graden.
0: Altijd,
1: zal
0: nog
1: eens een keer niet, hè? 28 graden dus op de Veluwe. De wind is noordwest tot noordoost, zwak tot matig 2 tot 3 bevoren. En de komende 5 dagen dan... Och jee.
0: Ja.
1: Morgen 31 graden morgen, 15 s'nachts. Woensdag 22, 13 s'nachts, donderdag 25, s'nachts 8. Dat, wat er s'nachts allemaal gebeurt is ook bijzonder. Hè?
0: Ja,
1: van 15 naar 8 en dan weer naar 14. Vrijdag 24, s'nachts 14. En zaterdag 24, s'nachts 13. En dan de kans op zon. Dinsdag 0, woensdag 0, donderdag 0, vrijdag 5. Kans op neerslag bedoel
0: neerslag,
1: ik. Ja, in procenten. Vrijdag 5, zaterdag 25. En de kans op zon in procenten. Dinsdag 95%. Dus s'nachts van 3 tot 3:15 hebben we de nacht. En voor de rest de hele dag zonnig.
0: Ja.
1: Dan woensdag 85% zon. Donderdag 90%. Vrijdag 75%. En zaterdag 80%. Nou, dat is even niet niks.
0: Nou, is wel een lekkere warmte. Een beetje droge warmte is wel lekker. Maar goed, morgen is even doorbijten hoor. Ook voor mij en zo. Ja.
1: Nou, goed. Dan gaan wij naar het verzoekje van El Japo.

Ja, en dan zei al Jaapo, en doe er ook maar één van India. Nou, dan, dat komt mooi uit, want dit is zo'n mooie van India. Hij is ook van de Celtic Woman of de Celtic Woman. Nee.

0: Zo.
1: Ja, ik stel me zo voor dat El Chapo tussen de korenvelden loopt, buitengebied Putten. Daar zit hij toch, of niet?
0: Ja, buitengebied Putten, ja.
1: Nou, dat was even genieten. Maar even wat anders. Wanneer is de laatste keer dat jij een zwembad bent ingedoken of natuurwater? Weet je dat nog?
0: Natuurwater?
1: Natuurwater, ja. Oh. Dat is niet jouw ding, of wel?
0: Jawel.
1: Natuurwater?
0: Maar ik kreeg op een gegeven moment een soort fobie. Dat als ik in natuurwater was, dat ik niet wist wat er naar boven ging komen.
1: Ja, dat heb ik ook. Ja.
0: En dan toen had ik een bepaald moment zoiets, ja, er komt daar misschien wel. Ja,
1: een snoek of een rat of een bever.
0: Oh nee.
1: Beesten dat.
0: Iets groots, iets heel onbekends.
1: Een meerval of zo, ja.
0: Nee, geen beest.
1: Nee, geen beest.
0: En,
1: echte satanische macht of zo. Demonen die...
0: Nee.
1: Zo erg ook.
0: Nee. Gewoon iets wat ik niet ken en wat omhoog kwam en wat groter is dan ik.
1: Ja,
0: en,
1: dat heb ik ook bij natuurwater. Zwembad vind ik wel lekker. Maar ik heb een natuurwater, denk een jaar of 10 geleden. Maar toen, ja, weet je, toen zwom ik op een gegeven moment langs een dode vis, weet je wel.
0: Ja.
1: En toen had ik het weer helemaal gehad. Ja,
0: ik zit
1: er liever. Maar ik heb meer van. Ik ben niet bang voor bever of ratten. Maar wel dat je met je teentjes tegen een snoek aan zit. Weet je, daar ben ik wel.
0: Maar als je hier dan op woensdag morgen langs een kraam met dode vis loopt. Dan is het weer een feest, hè?
1: Ja, want Bert met zijn haringjes. Hoorden we van de week nog. Ja, nee, dat is niet mijn ding hoor. Haringjes, gebleven kibbeling. Maar in ieder geval, ja, dat is wel lekker, hè? Ja.
0: Ja, en wat ik met open water ook heb, is ik moet geen wier aan mijn voeten hebben. Dat gekriebel aan mijn poten.
1: Ja. Ja.
0: En dat de laatste keer, dat weet ik nog wel, is 2008 geweest in open water.
1: Oké, dat weet je wel, ja.
0: Ja, omdat het was voor de kust van de Dominicaanse Republiek.
1: Oh, ja.
0: Daar was het hartstikke mooi.
1: Ja,
0: en daar lagen geen rare dingen. Maar het jaar erop zat ik in Mexico bijvoorbeeld. Toen dacht ik, weer even de oceaan in.
1: Lekker, ja.
0: Maar daar lagen allemaal hele rare zakken en wier en gekkigheid. Dus ik denk, nee joh, ik ga lekker het zwembad in. Want het zwembad ligt daar gewoon op het strand. Hè?
1: Nee, zwembad is meer jouw, zwembad is meer jouw ding. Ja, en dan heb je gewoon zo'n infinity pool voor je neus, zeg maar.
0: Ja joh, en dan morgens kijken naar de Aqua Gym.
1: Oh ja.
0: Die iedereen dan...
1: Daar heb ik wel eens vaker over gehoord, ja. Vooral kijken, ja.
0: Ja, vooral kijken. Maar wat ik nou met vandaag deze hemelse muziek heb in zo, dat kan... Ja. Zoals net ook weer, dan hoor je Enya en dan hoor je Elysium. En dan wil ik de hele ochtend al van dat soort muziek draaien.
1: Heb ik ook een beetje hoor, ja.
0: Ja, echt wel. Van, maar dan moeten we ze wel kunnen bedenken. Want dan komt de taak. Bedenk maar even voor vijf uur lang van dit soort muziek. Dat soort nummertjes en zo.
1: Gaan we ook niet doen. Maar de luisteraars moeten ons een beetje helpen dan.
0: Ik vind het wel een uitdaging hoor.
1: Maar ik vind El Chapo bedankt. Ja, je hebt ons in de spirituele richting gestuurd met deze muziek.
0: Dat was alweer een kant op. En hij was ook zeer content met Enya. May it be.
1: Ja.
0: Rare term eigenlijk, open water. Wat is het tegenovergestelde daarvan?
1: Open water, gesloten water.
0: Gesloten water, ja.
1: Dat gaat helemaal nergens over. Ja.
0: Nee, inderdaad, open water. Ja. Ja, alsof een zwembad niet open is.
1: Nee, maar...
0: Als het niet open is, een zwembad kan je er niet eens in.
1: Maar een beetje chloor erin, dat mag ik wel. Want dan heb ik weer het idee dat ik minder snel ziek word. Ja, dat is,
0: Heb je het idee dat ik al ziek word, ja?
1: Nou, als je tegenwoordig het gemiddelde open water is toch niet meer te doen. Weet je, alhoewel, je hebt toch inderdaad allemaal van die sterren. Je kunt tegenwoordig bij de Randmeer en bij de zee staat keurig aangegeven in Nederland. 3 sterren, dan kun je erin. En, ze hangen vanzelf. Ze beginnen vanzelf met rode vlaggen te wapperen in Nederland als het niet gezond is.
0: Nee. Ja, het is allemaal gedoe. Eens even kijken. Laten we gaan naar...
1: Waar waren we gebleven?
0: Ja, we hadden het over voorstellingsvermogen dan van het hemelse gebeuren. Pinksteren enzovoort. Ja. Mariah McKee, die stelt gewoon een open vraag, hè?

0: Show Me Heaven. Ja, zij wil het graag, ze zou het graag willen zien. En dan Joop uit Ermelo, die heeft daar weer een antwoord op. Die wil helemaal niet naar de hemel. En, ja.
1: Nee, die klimt weer uit water op de kade van de haven.
0: Ja, want die heeft liever zoiets van, nou, ik wil ergens wat bier is.

0: Achee, ben jij een bierdrinker?
1: Ja, bij tijd en wijle, maar ik ben de laatste jaren, na mijn 40ste, ben ik wel wat minder gaan drinken. Want ja, weet je wel, ik hou er niet van om dronken te worden. Maar een biertje op zijn tijd rond het WK en zo, dat soort gelegenheden, zomer, vooral in de zomer.
0: Maar wat versta jij onder dronken dan? Wanneer ben je dronken voor jouw gevoel?
1: Ik ben nog nooit dronken geweest volgens mij. Wel aangeschoten, maar nee, dronken hou ik niet van, want ik hou niet van dat controleverlies. Weet je wel? Dat,
0: Oké. Maar daar ben je nog nooit geweest, dus je weet ook niet hoe het voelt.
1: Nee, maar het voelt niet goed. De keren dat we in de buurt waren in mijn studententijd, had ik zoiets van nee hoor. Als je bijna in de discotheek over de balustrade heen sodemiet het, dan dacht ik van, weet je wel, nee. Okay. Ik ga naar huis.
0: Oké. Maar jij werd fysiek in disbalans, zeg maar.
1: Ja, maar ook de hele cultuur eromheen. Daar stond ik daar met 20 man over mijn eigen jas heen te lopen en te schreeuwen en enzovoort. Dat ik dacht van, ik ben regelmatig naar huis gegaan van jongens, tot hier en niet verder. Ja. Ik zocht het in wat meer nuchterder. Doe mij maar een plaatje van N.I.A., weet je wel. Lekker een beetje weg. Wegdromen in de Veluwse jungle, dat is meer mijn ding.
0: Ja, ik heb wel altijd onrust en een beetje paniek of zo ervaren in het leven. Oh. Dus ik vond de roes van de alcohol vond ik wel prettig.
1: Ja.
0: Dat even die scherpe randjes eraf gingen en dat het leven een stukje makkelijker, wat aangenamer werd.
1: Ja, en ik ging er, ik loop eigenlijk regelmatig keihard het mes in, zeg maar. Dat je echt dat die scherpe randjes gewoon lekker wilt voelen, weet je wel. Echt lekker, ik snap het hoor. Maar dat is het, dronken, nee. Ik bedoel, ik zeg het zomaar even hoor. Ik denk dat ik nooit dronken ben geweest. Maar jij weet zeker dat je een aantal keren flink dronken bent geweest?
0: Oh ja. Ik bedoel, dat zijn gewoon de gaten in mijn geheugen. Dat ik gewoon niet meer wist. Kijk, mijn huis is afgefikt.
1: Serieus?
0: En ik lag daarin te slapen. En ik weet niet wat er gebeurd is. En er moet van alles gebeurd zijn. Want hoe ze mij in bed hebben gelegd. Ik was stom dronken. Ja. We hebben kennissen en politiemannen. Die hebben mij in bed gelegd. En toen ik eruit kwam. Had ik geen kleren meer aan. Althans, ze hebben mij met mijn kleren in bed gelegd. En toen ik eruit kwam. Toen ze mij uit het brandende huis haalden. Had ik die kleren niet meer aan.
1: Stop maar, dus, ik weet het al. Ja, jij bent wel eens een keer dronken geweest.
0: Is het dan nog maar één keer. Nee, ik ben zoveel dronken geweest.
1: Ik vermoed al zoiets. Ja. Maar nee hoor, dus dat is mijn... ik heb op tijd het brandende huis verlaten in dat opzicht, ja.
0: Nou ja, ik had de mazzel dat iemand is blijven slapen. Omdat ze niet wisten wat er met me aan de hand was. Ah joh, dat was een verhaal.
1: Ja, dat is een brandend huis. Wat is dat? Waar was dat? Was dat in de Achterhoek nog?
0: In de Achterhoek. Ik had een... Ik weet ook niet hoe het gebeurde. Uiteindelijk, het is een verhaal.
1: Is dat wat voor Tweede Pinksterdag? Of moet je een andere keer doen? Vertel maar hoor, ik wil het wel weten.
0: Dan gaan we een vervolgverhaaltje van maken. Want het is wel een
1: leuk,
0: een complex verhaal. Maar laten we eerst even weer een van jouw lijst pakken.
1: Ja,

0: Nee, we stoppen er nog niet mee.
1: Nee, want dan... Nee, maar je moet vooral doorgaan met geloven. Ja, is het advies daar, hè? Ja,
0: ik stuur even een linkje door. Dan gaan we zo wel even naar kijken. Maar in de lijn van Enya krijgen we niet veel binnen. Hè? In de lijn van die heerlijke Ierse dansende...
1: Nee, nog niet. Maar we gaan het zien. We hebben nog even.
0: Ja,
1: dus... Goed.
0: Kwart voor negen.
1: Oh. We praten... 1990 volgens mij.
0: Ja.
1: En ik had mijn verkering, of mijn relatie was over en ik was, ik had een nieuwe relatie met iemand die, je kent er wel zo'n type die iedereen eigenlijk wel wil hebben. Dus eigenlijk heb je meteen al, iedereen is je concurrent, weet je wel.
0: Oh, ja. Maar was ze slecht voor je? Of,
1: Nee.
0: Maar wel
1: dat dacht ik van niet. Maar het punt was, ze woonde een eindje verderop en ze was wat jonger. Dus ik moest haar, vond ik, altijd ophalen met de auto.
0: Ja, dat is wel
1: maar
0: zo.
1: Dus kon ik niet drinken.
0: Nee.
1: Maar als je niet drinkt en je moet je toch een beetje de scherpe kantjes van het leven afhalen. Dan wordt het wel heel scherp allemaal.
0: Ja, hè? Wordt moeilijk. Ja.
1: Nou, op een gegeven moment, zij was een feestbeest en overal naartoe, jonge studenten, bla bla bla. Het was carnaval in de Achterhoek en ik had helemaal niks met carnaval, want toch ervaringen met mensen die vreemd gingen en dat soort dingen. En de kantjes
0: niet leuk
1: afliepen. Dus, ja. En aangezien ik haar nog naar huis moest brengen en dat ook met de auto's had afgesproken, was ik met de auto. En dus niet drinken.
0: Nee.
1: Nou ja, moet je op een carnaval waar iedereen stom dronken is, moet je niet gaan drinken.
0: Hoor je er niet bij. Ja.
1: Dus op een bepaald moment, ik denk, waar is ze gebleven, de dame in kwestie? En nou, die zal wel aan het dansen zijn. Dus ik ga naar de wc. Hele rij. Dus ik denk, kan mij schelen, ik ga naar de dames wc.
0: Ja, precies.
1: En dan gaat de deur open. En er zit madame met een vreemd heerschap op het toilet. En... laten we zeggen, activiteiten te ontplooien die je normaal thuis zou doen.
0: Ze lag goed in de markt, zoals gezegd.
1: Ja, in ieder geval lag ze dan niet, maar zat ze erbovenop. Maar goed, dat boeide allemaal niet. Dus ik schrok me helemaal de pleuris.
0: Ja,
1: en ik ben aan het zuipen geslagen, niet te zuinig.
0: Kortsluiting in je hoofd? Of,
1: Ja. En dus op dat moment... toen kreeg ik het besef van, maar wacht even. Ik heb die ouders beloofd dat ik het thuis afzet.
0: Ja.
1: Dat kan nu nog.
0: Belofte maakt schuld, hè?
1: Ja, dus ik ben de zaal ingelopen. Ik heb haar opgepakt.
0: Nee, joh.
1: En jij gaat mee in de auto. Dan zet ik je thuis af en wat je daarna doet, zoek je me uit.
0: Ja.
1: Nou, toen sloeg ze me in mijn gezicht.
0: Oh.
1: Beet ze me in mijn vinger.
0: Nee, joh.
1: Ja, joh. En toen schudde ik haar een beetje door elkaar.
0: Je kreeg er wel mee?
1: Nee.
0: Je kreeg er niet mee?
1: Ze was heel klein en kon ze zo oppakken. Maar ja, dat vond iedereen weer oneerlijk. Dus op een gegeven moment pakte ze mij... En gooiden ze mij naar buiten. En het was min 17 of zo.
0: Serieus. De bouncers, de mensen.
1: Nee, gewoon
0: de...
1: mensen in de zaal.
0: Ja,
1: die op een gegeven moment het voor het kleine meisje opnamen.
0: Ja, tuurlijk, ja.
1: Dus ik ging daar onderuit en toen hebben ze de politie gebeld. Er ligt hier iemand tussen de fietsen. Stom dronken waarschijnlijk.
0: Ja.
1: En die hebben mij in de auto geknikkerd. En er is een vriendin en een vriend van mij die zijn meegegaan in de auto.
0: Oh, toch
1: en die
0: wel,
1: hebben me in bed gedonderd.
0: Netjes.
1: Ja, en die kameraad die is blijven slapen.
0: Oh.
1: Die had zoiets, je weet nooit wat er gebeurt.
0: Ah, vind ik keurig.
1: En en zo in één keer 's morgens word ik door de brandweer uit bed gehaald. Zo. De hele hut stond in de fik.
0: Had jij een peukie laten liggen of zo dan?
1: Nee. Nee. Ze hebben op een gegeven moment een reconstructie gedaan. En ik ben waarschijnlijk opgestaan s'nachts. Ben naar de woonkamer gegaan. Heb daar mijn kleren uitgedaan. Zo van, hier ligt er niet meer je kleren in bed. En in die hoek waar mijn kleren lagen is ook de brand begonnen.
0: Hé, zat er niet een aanstekertje in dan toch zo?
1: Later, toen het hele verhaal duidelijk werd, toen werd er aangenomen dat, dat ik mogelijk... dusdanig verdrietig was dat ik zelf de boel in de hens heb gestoken. Zo van, het hoeft allemaal niet meer.
0: Ja.
1: Maar dat hoort niet bij mijn karakter.
0: Nee, vind ik ook niet. Nee. Maar misschien, ja, nee. Dus het is nooit opgehelderd of het kortsluiting.
1: Het werd alleen maar gekker, want op een gegeven moment ben ik dus naar de huisarts gegaan. Van wat gaan we. En die zei van ja, maar is er dan misschien toen jij buiten lag een arts bij geweest door de politie? Want je hebt een injectie gehad in je arm.
0: Nee, serieus?
1: Ja, een gaatje.
0: Het wordt gekker en gekker, dat verhaal. Ja,
1: precies. Ja. Dus op een gegeven moment alles nagevraagd. Dus ik ben er nooit achter gekomen wat er nou gebeurde.
0: Het was nog niet die gekke tijd van nu dat ze allerlei dingen in je drankje deden en zo. Die tijd was het nog niet, hè?
1: Nee, maar goed, als je dus normaal elke dag dronken bent en dan ben je een half jaar niet meer dronken en je gaat in één keer een half jaar niet meer dronken en je gaat in één keer flink aan de...
0: Dat was de situatie?
1: Dat was de situatie, want ik werd

0: Die denkt, nou laat de boel maar gecontroleerd afvikken.
1: Ah.
0: Want hij is er toch niet.
1: Ja, verzekeringsdingetje dan of zo.
0: Nou, meer van, je kan wel van alles proberen. Maar als de boel ontploft, dan heb je bijna veel...
1: Ja.
0: En toen is die kameraad die was blijven slapen, die is wakker geworden. En die heeft gedacht, wat is dit joh? Uh-huh. De boel ineens. Die is door het raam naar buiten gedoken.
1: Wow.
0: Toen kwam de zuurstof bij en toen ging het helemaal hard.
1: Ja.
0: En toen zeiden ze van, maar ben jij binnen? Ja, Bas lig ook in bed. Ja, maar zijn auto staat er niet eens. Nee, die is vanavond door de politie thuisgebracht.
1: Zo.
0: Dus toen konden ze hem nog net uithalen, want ze waren van plan om de hele boel plat te laten branden.
1: Dus jij had er 35 jaar geleden al niet meer kunnen zijn, bij wijze van spreken. Ja.
0: Nou, en daar heb je een beetje dus dit nummer, Knocking on Heaven's Door.
1: Nogal.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
2: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
1: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
3: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe. Dat kan net uit.
1: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom in de derde uur alweer van de Wereld Wat Wakker op deze tweede Pinkse dag. En we begonnen met de lijst 18 plus 2 van André. Met When Doves Cry. En dan hebben we het natuurlijk over vredesduiven die uit de hemel afdwalen. Maar we hebben het toch over dieren. En toevallig onze gast vandaag. Dat gaat over dieren. Hij is een poos geleden hier geweest.
1: Maandje geleden.
0: Ja, maar, ja ongeveer. En, want er is een activiteit. René Steek van Wal, jongen.
2: Nou, goedemorgen, fijn dat ik mocht komen. Ik kom inderdaad onder andere vanwege de Bonte Hondendag die aanstaande zaterdag gaat plaatsvinden.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en wat gaat er gebeuren aanstaande zaterdag?
2: Dat is een heleboel. We gaan eigenlijk demonstraties geven over de dingen die wij bij ons op de club doen. Althans een groot deel ervan. En dan moet je denken aan agility, dat is dat behendigheid. Mondioring, maar dan in onze eigen vorm. Want het gaat bij ons allemaal zonder doelstelling van wedstrijden en examens. Maar gewoon samen met je hond bezig zijn. Detectiewerk laten we een demonstratie voorzien. Dat doet iemand van buitenaf. En gehoorzaamheid laten we zien hoe we dat doen.
1: Vier pijlers, zeg maar, begrijp ik.
2: Ja.
1: Oh ja. En wat was de club ook alweer? Harderwijk, hè? Was het? Hoe heet het ook alweer?
2: GHSV, oftewel Gehoorzame Hondenschoolvereniging.
1: Ja, ja.
2: Of Gebruikshondensportvereniging, want daar komt het vandaan.
1: Dubbel, leuk. Nee joh, leuk dat je weer bent. En wat was ook alweer die... Die derde was met die man dat een hond toch achter iemand aanrent?
2: Ja,
1: met die,
2: mondenjoring. Ja. Vroeger deden we IPG, of IPO heette dat toen nog. Maar dat is een heel vast programma, dus je traint eigenlijk een circus act.
1: Oh.
2: Dit is onder alle omstandigheden, wat er ook voor raars gebeurt, moet de hond zijn werk doen, samen met de geleider. Dus dat betekent, als er iemand staat te schreeuwen en de hond wordt gestuurd, om die hond staande te houden, of die persoon staande te houden. Maar de man houdt op met schreeuwen en gaat stilstaan, dan mag de hond ook niet meer bijten natuurlijk.
1: Oh,
2: nou, dat is best moeilijk.
1: Dat is een trainingstrucje wat ze moeten leren dan bij die...
2: Ja, maar ja, als je dan toch weer doorgaat, dan mag hij meteen zijn gang weer gaan, zeg maar. Nou, dat is hartstikke leuk om te doen.
1: Maar je zegt dat een extern iemand heb je daar ingehuurd of zo voor dat onderdeel?
2: Nee, die komen voor detectiewerk. Detectie is, je biedt de hond een geur aan.
1: Oh ja.
2: En dan nou, bijvoorbeeld in een grote loods en je zegt, vind die geur maar.
1: Juist,
2: bijvoorbeeld van een persoon of een portemonnee, dan bied je dus een geldgeur aan en nou, de hond gaat zoeken.
1: Oké, en is het de bedoeling dat honden die bij jouw club komen ook zeg maar dan uiteindelijk bij Schiphol gaan werken bijvoorbeeld of niet? Of
2: Nee. Zoals ik al zei, we doen het echt voor samen met je hond leuk bezig te zijn.
1: Voor de fun.
2: Ja, ja, nou. Want je hebt je hond niet voor geld te verdienen, maar als kameraad.
1: Nou, goed hoor, nee, dat is jullie principe van de specifieke club waar jij... ben jij nou de directeur van die club? Of
2: nou, directeurs hebben ze in de club niet. ik ben voorzitter van de club en verantwoordelijk voor de africhting. Ja.
1: Nou, dat is toch wel een leidende positie, zoals ze dat noemen, toch? Denk ik.
2: Voor mij is het essentieel dat we het samen moeten doen. Want alleen kan ik het niet.
1: Nee. Hoe groot is die trouwens? Wat hebben jullie voor besturen? Hoeveel mensen zijn dat?
2: 5 man in het bestuur.
1: Oh, ja.
2: Het is altijd moeilijk om bestuursleden te krijgen.
1: Ja, verschrikkelijk.
2: Want daar gaat een hoop tijd in zitten. Het is wel weer leuk werk.
1: Maar je hebt gewoon 5 man lopen daar, zeg maar.
2: Ja, en we hebben zo ongeveer 100 deelnemers gemiddeld.
1: En dat terrein van jullie, hoe groot is dat? Hoeveel hectare is dat?
2: Hoeveel hectare moet je me niet vragen, maar het is bijna 300 meter lang en 100 meter breed.
1: Ja, want dat vind ik ook wel even mooi om te weten. En dat is een behoorlijk terreintje. En is dat alleen voor jullie in gebruik? Of wordt er ook gebasketbald?
2: Nee, dat kan niet, want er zit hoogspanningsmast erboven. Het is alleen voor hondensport. Er zit ook een bestemming op, alleen maar voor hondensport.
1: Jees. Dus dat is een groot deel van de, laten we zeggen, 5 dagen in de week is het dan niet in gebruik?
2: We hebben daar 2 avonden en 1 dag geven we daar lessen. En we verhuren ons terrein ook nog wel eens. Maar dat is dan meestal op een zaterdag of een zondag.
1: Aan een verjaardag of zo, een feestje.
2: Het terrein alleen voor hondensport.
1: Ja, ja.
2: Dus dan komt er bijvoorbeeld van een rashondenvereniging komen ze met alle hondjes langs. Dan hebben ze daar een evenement.
1: Dat lijkt me logisch. En waar zitten jullie ook weer? We zitten bij het station Harderwijk in de buurt, geloof ik, of niet?
2: Nee, dat is wel een eindje lopen hoor. De Walstein 106, dat is... in Plan Frankrijk. Ik weet niet of je dat wat zegt.
1: Nou, Harderwijk, ik kom zelf uit Ermelo, dus Harderwijk. Ik stel me zo voor dat het een beetje bij die sportvelden in de buurt is, maar zit ik verkeerd, denk ik niet.
2: Ja, ja, de nieuwe begraafplaats, daar zit het heel vlakbij.
1: Oh, okay, ja. Ja. Ja.
2: En als je nou naar Zeewolde zou rijden, de dijk over.
1: Ja.
2: Aan de rechterkant, dat is Plan Frankrijk en daarachter. Ja, richting hier dus, zeg maar.
1: Nee, de luisteraars een beetje een idee waar het is, waar Wallenstein.
2: Maar we zijn heel goed op Google Maps te vinden.
1: Dat lijkt me ook wel.
0: Ja, ik bedoel, richting hier is het, je zegt dan wel richting Zeewolde. Maar eigenlijk is het de wijk die als je...
1: Frankrijk, ja.
0: Als je richting hier gaat, Nunspeet, in Harderwijk dus.
2: Ja.
0: We doen even een muziekje.

0: Bruce Springsteen ook zo trouwens een hond.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, het is met er een hoor. Die is ook trouw aan de muziek en zo. En trouw aan zijn fans. En trouw aan Amerika.
0: Ja. Goed, René, je vertelde al, zaterdag gaat er weer van alles gebeuren dus. We hadden het vanmorgen over Pinksteren en over hemel en zo. Is er een hondenhemel, denk je?
2: Jeetje, dat is een moeilijke vraag. Ja. Nee, ik heb geen idee, maar eigenlijk vind ik dat de hondenhemel hier, maar ook de mensenhemel hier op aarde moet zijn. We moeten lief voor elkaar zijn. En dat is ook onze stelling hoe we met de honden om moeten gaan. Het moet wel duidelijk zijn, het moet wel luisteren, maar wees alsjeblieft lief voor je beestjes.
1: Touché, ja. Nee, klopt.
0: Ja. Ja, nou ja, lief en de katten en honden, dat zijn nogal verschillende beesten in benadering natuurlijk. Maar lief zijn, wat je vaak hoort is dat vrouwen in het algemeen, gemiddeld zeg maar, de hond toch meer als een gezinslid zien. En dus als een kind. En daar ook tegen praten. En dus eigenlijk niks van die hond gedaan krijgen. Terwijl mannen die komen van hun werk en die denken, ah, die kuthond heeft even van alles uitgefrit. En die zijn duidelijk en strak. Bam! In de hoek, mand. En dus dan ben je, die vrouwen zijn dan veel liever eigenlijk voor de hond. Maar die bereiken niks bij de hond.
2: Je slaat een spijker op zijn kop. De vraag is, wanneer ben je nou lief voor een hond? Hè?
0: Ja.
2: Moet je eerst even weten dat heel veel onderzoek hebben aangetoond dat honden niet ouder worden, geestelijk gezien, dan 3 jaar. Dan een 3-jarig kind.
1: Dat is wat ik de vorige keer inderdaad het heb onthouden. En dat zal ik mijn rest van mijn leven onthouden. Dat de gemiddelde hond die je langs de weg ziet lopen, dat is in feite een peutertje van 3-4 jaar, zeg jij.
2: Ja. Nou, en als je tegen een peutertje heel onduidelijk bent, en dat ben je als je, nou lief tussen aanhalingstekens zeg ik even, bent. Hè, je vindt alles maar goed en dat moet kunnen. En dan wordt het leven heel onduidelijk voor een hond. En hoe duidelijker je bent, hoe meer de hond zegt, maar jou kan ik vertrouwen, aan jou weet ik wat ik heb. En dat wil dus niet zeggen dat je een pijn moet doen of zo, maar je moet ja is ja, nee, nee. En morgen ook. Ook als ik ziek ben, dan is dat nog steeds hetzelfde. Dus als je lief bent voor je hond, ben je duidelijk. Of andersom, als je duidelijk bent, dan ben je lief voor je hond.
1: Ik vond dat een mooi punt voor jou. Alleen de magic, zeg maar, het spirituele aan een hond, om toch maar even een beetje een thema te blijven van Pinkster een beetje. Van, er is toch wel iets hogers aan zo'n hond. Heel veel mensen vinden een hond enorm belangrijk, merk ik. Dat is inderdaad een familielid, wordt het op een gegeven moment. Hoe verklaar jij dat? Als het niveau van zo'n hond maar een peutertje van 3-4 jaar is, een kleutertje. Hoe kan het dan toch dat zo'n beest zo ontzettend belangrijk is voor heel veel mensen?
2: Heel even vooraf. Er zijn honden die mensen met PTSS helpen, hè?
1: Ja.
2: Ja, hoe komt dat nu? De honden. Nee, anders. Wij luisteren niet meer naar ons gevoel en het gevoel van een ander. Nee. Daar hebben we moeite mee. We zijn zakelijk. We zijn alles op een rijtje aan het zetten. En noem maar op. We denken overal over na. Een hond voelt alleen maar. Dus een hond voelt heel snel aan jou hoe jij je voelt.
1: Ja, hè?
2: Ik zie aan mijn honden wanneer ik me slecht voel. En denk, ja, eigenlijk heeft hij wel gelijk. En dus als jij naar een hond van iemand kijkt, zie je ook meteen de persoon. Hoe die is. Ja. Dus een hond voelt in plaats van dat hij analyseert. Die voelt gewoon.
1: Ja. Dus dat is een beetje de magie van honden. Alhoewel ze dus ook, zeg maar, wat jij dus stelt, niet heel intelligent zijn. Of vergis ik me daarin?
2: Nee, ik zeg niet dat ze dom zijn, maar ze kunnen niet rekenen, zeg maar.
1: Nee.
2: Een heel simpel voorbeeldje. Er zijn mensen die zeggen, mijn hond pakt alleen een voertje uit de rechterhand. En dan zeg ik meteen, nee hoor, dat is niet zo. Nou, en wat doe ik dan? Voertje in mijn linkerhand, maar ik draai me om. Dan is dat voor de hond dus rechts.
1: Aha.
2: Dus de hond is niet gewend wat rechts en links is, maar alleen aan die kant mag ik een voertje pakken.
1: Aha. Ja.
2: Dat is de truc. Dus de hond kan niet logisch denken in de zin van, wat is nou rechts, wat is nou links. Maar dan kun je wel zeggen, als ik roep rechts, moet je rechtsaf.
1: Grappig, ja.
2: Maar dat is een commando.
1: Is dat, wou je zeggen dat inderdaad door de enorme rationele wereld die we hebben in Nederland, in Europa, dat die honden als gevoelsdieren een soort compensatie zijn? Enorme, dat er dus ook dat de toename van huisdieren een soort compensatie is voor een heel zakelijke, snelle, rationele, wiskundige wereld waarin we leven.
2: Dat zou best wel eens kunnen, ja. Nooit zo over nagedacht, maar daar zit wel wat in, ja.
1: Nou, jij schetst het voor me. Ik bedoel, als honden gevoelsdieren zijn. En zo heb ik, ja, nee, ik vind... Ik raak vooral in de war door al die verschillende hondenrassen. Maar dat is bij jullie club is iedereen welkom. Het maakt niet uit of er een lassie of een herder of een chihuahua over het veld loopt.
2: Ik heb zelf ook nog een chihuahua.
1: Heb jij een chihuahua?
2: Nee, je meent het
1: niet.
2: Ja, echt. Nee, alle rassen zijn bij ons welkom. Ja. En er zijn ook hondenrassen die overal geweigerd worden wegens... ze staan bekend als gevaarlijke honden. Dan moet ik toch heel eerlijk zeggen, dan ligt dat meestal aan de geleider hoe die met die honden omgaat.
1: Is zo, hè? Ja. Maar ik moet toch ook zeggen dat die Staffordshire Terriers en die Bully XL's en dat soort... als ik die zie, dan denk ik, jongens, doe het ook, hier blokkie om, weet je wel.
2: Dat zijn zulke lieve beesten. Ja. Zo trouw, zo lief.
1: Maar ze zien er wel bully uit, weet je wel. Ze zien er wel een beetje...
0: Ja, hoe kan dat hebben wij aangeleerd, hè? Die honden worden, als er een hond iets uitgevreten hebt, krijg je een foto van zo'n hond.
2: Maar weet
0: dan
2: je
0: weet dat, je gewoon van, oh ja, dat is weer...
2: Helemaal waar. En maar weet je dat de meeste bijtincidenten bij de kleine hondjes voorkomen?
0: Ja, precies. En maar daar heb ik me ongelooflijk over opgewonden. Hè? Als een bouvier of een groter hond, een bennesenner of wat dan ook. Ja. Als die jou bijt, dan is de schade meestal ongelooflijk groot. Dan leg je arm eraf. Ja. En dan worden ze afgemaakt. Terwijl als zo'n klein keffertje... Je bijt. Ach, dan moeten we allemaal lachen, want dat kriebelt. Terwijl die eigenlijk veel valser is dan zo'n joekel. Maar het richt geen schade aan, hè?
1: Dat, nou doet ja. Dat doet hij normaal nooit, hè, zeggen ze dan. Doet hij normaal nooit, hè?
2: Bij ons zit dus iemand met zo'n klein hondje. En bijna elke week had hij wel een gaatje in zijn hand of zo. Ja, inderdaad, de schade is heel klein.
0: En dan lach je er nog maar af en gezellig.
2: Ja, het is ook zielig om dan dat hondje te corrigeren tussen aanhalingstekens. Ik bedoel, je moet duidelijk zijn dat het niet wil. Zo simpel is het.
0: Ja. Je begon dit betoog met eigenlijk de hondenhemel. Eigenlijk zou de hemel op aarde moeten zijn.

0: Nou, die is spot on, Bas. Ja,
1: ja, met, hij begon erover, René. Dus ik denk... Maar nou ben ik toch wel benieuwd, René. Want ik ben ook een hondenliefhebber. En iedereen natuurlijk op zijn manier. Maar er moet ook een hond zijn waarvan... waarvan jij zegt... nee, dat is niet... Die hond, daar heb ik een hekel aan. Dat vind ik niks. Kijk, ik heb bijvoorbeeld al heel gauw een schurft aan honden die onder mijn knieën zijn. Die hele kleine keffertjes.
2: Ja.
1: Daar heb ik helemaal niks mee. Het moet een beetje joekels zijn, een beetje lompe lobbersen.
2: Ik hou het liefst ook van grote honden. Ik ben altijd Mechelse herders gelopen.
0: Oh ja.
2: En dan boven je genoemde dadelijk kruisen, daar zijn we mee begonnen. Dat was een mishandelde hond overigens. Nee, ik heb geen hekel aan kleine hondjes. Maar meestal, nee, hekel ook niet. Maar we moeten de eigenaren van die hondjes opvoeden.
1: Ja.
2: Want het zijn hard. Ik heb ook vroeger een poedeltje gehad. Hartstikke lief beest. Ja. Beet mij niet, mijn vader wel. Maar,
0: en je had een chihuahua nu nog, zei je.
2: En nu heb ik een chihuahuaatje.
0: Dat
2: ja,
0: kan
2: nog,
0: niet.
2: Die is 13 inmiddels.
1: Ja, maar bedoel, je kiest dan zelf dat je die aan wil schaffen. Ik zou never nooit... een chihuahua aanschaffen. Nee. Of een pomeriaan. Helemaal ja, een pomeriaan. Bij hoe heet die, Bart de Graaf. Die ging dan met de cavia's gooien, weet je wel.
0: Nee, joh.
1: Dat zou ik met pomeriaantjes doen.
0: Maar René, geen enkel ras, geen enkele soort die bij jou buiten de boot valt?
2: Nee, echt niet. Maar ik vind wel, met elk ras moet je dezelfde stelling hebben. Het hondje moet weten wat hij wel en niet mag doen. Ja. En bijten hoort daar niet bij.
0: Hupsakee,
2: hè? Behalve in opdracht, hè? Met zo'n mechelzijde.
0: Ja, nee, precies, ja. Met die oefening. Ja.
1: Maar dan hoor je altijd, mis, ik heb dat ook altijd gehoord, van ja, je hebt honden en familiehonden en bewakingshonden en erfhonden, bladibladibla. Maar dan komt, tenminste in de omgeving waar ik altijd vertoefde, kwam de herder er altijd eens onbetrouwbaar. Van een Bouvier, die kan je een kind op de rug zetten en als ik dat kind met een asbak die Bouvier de kop inslaat, dan blijft hij nog vriendelijk. Maar een herder die kan zomaar bijten uit het niks.
2: Dat is niet waar.
1: Ja, dat hoor ik altijd.
2: Ik moet wel zeggen, een Bouvier is veel strakker in zijn karakter. Die kan meer hebben, dus dat verhaal klopt wel. Maar een herder is niet onbetrouwbaar. Alleen iets korter lontje en geen kort lontje. Dat hebben alle honden niet. Dat moet je ze aanleren als je dat wil. Aha. Maar ze zijn eerder in staat om te zeggen, maar nou is het genoeg geweest. En ook dan geldt dat een hond... echt niet iemand afslacht die bijt één keer en zegt en nou is het klaar. En als jij dan ophoudt, houdt hij ook op.
1: Behalve vrouwtjeshonden, hè?
2: Nee, ook dat hangt vanaf van wat je doet.
1: Ik heb altijd begrepen dat, net zoals in het echte leven, mannen die snauwen een keer naar elkaar en dat is klaar. Maar die vrouwen die blijven maar zeiken en zeuren en zieken.
0: Goeie vraag, ja. René, is er een verschil tussen reutjes en teefjes?
2: Als teefjes met elkaar vechten... dan gaat het harder dan bij Reu.
0: Aha.
1: Ja,
2: ja nou, en dat langer. Dat klopt. Ja.
0: Nee, Bas, heb je toch gelijk?
1: Ja.
2: Een beetje.
1: Ja, een beetje. Ja, nou ja, een beetje.
2: Als ze eenmaal ruzie hebben, ja, dan klopt dat.
0: Ik zie het verschil niet, maar er schijnt ook wel bij ons aan de laan. Dat je dus ook mensen van. Dat ze dus. Je komt met een hond aanlopen, ik niet hoor, maar dan. Is het een teefje? Is het een teefje? Wordt er dan geschreeuwd, weet
2: Heerlijk.
0: Je wel? Ja, af en toe hoor. Bij ons. Ik zit in Ermelo een beetje aan de rand. Dus daar wordt flink gelopen met honden. Ik denk dat we 150 per dag door de straat
1: maar
0: komen.
1: Maar waarom willen ze dat weten dan? Hebben ze dan een stamboom bij zich en dan meteen dekken die handel? Of,
0: ik sla een beetje aan op jouw verhaal. Precies, dekken die handel, dat zou kunnen. Want geld maken, zegt René. Nee, joh, zo is er, maar wel van, dat gebeurt incidenteel. Maar dat herinnert, dat staat me nu bij. Dat ik denk van, joh, ik vind het absurd. Dat je
2: waarom
0: dat
2: zou je dat vragen?
0: Door de, omdat het dat schijnt dan, waar we het net over hebben. Dat het gedrag van een mannetjeshond iets anders is dan een vrouwtje. Of dat ze bang zijn dat ze bovenop elkaar springen. Ja, het zou kunnen. Ja.
2: Maar het is toch raar dat je eigenlijk al op moet letten van wat er aankomt. Luistert dat wel of niet?
0: Ja.
2: Hoort gewoon te luisteren. Anders is het toch gevaarlijk? Elke hond.
0: Ja, nee, precies. Maar vooral dat reutje en teefjevel, dat staat er nu bij. Dat bij ons door de laan gewoon geschreeuwd wordt af en toe. Niet te dagelijks hoor, maar dat de afgelopen jaren een paar keer gebeurt. Is het dat iemand dus aan iemand anders die eraan komt lopen... Is het een reutje? Is het een teefje? Dat vind ik absurd inderdaad. Dat klinkt heel raar. Maar dat is dus ook absurd. Dat soort vragen zijn... dat zou je aan de gemiddelde hondenbezitter onder elkaar niet aan elkaar moeten vragen, zeg maar.
2: sowieso, als je goed met honden bent, kun je ook aan de andere hond zien die eraan komt, wat zijn houding is en is die wel of niet betrouwbaar. En daar hoort het om te gaan.
0: Ja.
1: Goed, muziekje.

0: Fleetwood Mac met Everywhere van de lijst van André. En we zetten het volgende nummer alweer klaar.
1: Oh ja.
0: En we krijgen een foto binnen van Als Japo. En die zegt, dit is een hele fijne herder. En die herder zit daar op een stoel. En de kat ligt voor hem. Een klein katje.
1: Ja.
0: En dat gaat goed. Ik heb ooit begrepen, René, dat katten en honden elkaar dus helemaal niet snappen. Omdat als een kat kwispelt, dan is hij geïrriteerd. En als een hond kwispelt, dan wil hij spelen.
2: Dat klopt.
0: Dus die kat die denkt, oh, er komt een geïrriteerde hond aan. Ik raak ook geïrriteerd. Ik ga me bereid maken voor het gevecht. En die hond denkt, oh, die kat is net zo enthousiast als ik. Kom, we gaan spelen. En bingo, oorlog.
2: Ja, nou, het verhaal klopt. Ze begrijpen elkaar niet. Maar dan zijn we er weer. Ze moeten elkaar wel even leren begrijpen. En dan gaat dat. Een van onze gedragsdeskundigen bij ons op de vereniging, die heeft dus een kat. En twee hondjes. Die hond en die kat, die spelen met elkaar.
1: Oh.
2: Dus die kat die loopt in zijn pootjes zo te meppen zo. En de hond rent er weer achteraan. En er gebeurt niks. Er gaat niks in schade. De nagels zijn niet uit. Ze rennen achter elkaar aan. Gewoon, die zijn aan het spelen.
1: Maar gaat het vaak mis? Gaat het vaak mis tussen kat en honden in Nederland of over het algemeen in de wereld?
2: Ik heb geen cijfers, maar ik denk wel, dat blijkt wel uit wel meerdere ervaringen van me, dat wanneer de kat en de hond de kans krijgen om elkaar te leren begrijpen, dan gaat dat goed.
1: Ja, ja.
2: Ze moeten wel de kans krijgen.
1: Bij ons in de buurt ontwijken ze elkaar inderdaad. Het zijn twee gescheiden werelden. Die hele kattenwereld bij ons is een... die lopen hun eigen paden en hun eigen wegen. Dat idee heb ik, ja. Ja.
2: Ja.
1: Dat, leuk hoor. Maar goed, je kunt het ook al aan de foto zien, denk ik. Hè? Die foto van Els Japo. Je kunt gewoon zien dat die, dat die hond relaxed is. En,
2: ja, ik wou net zeggen, daar ligt een relaxte hond.
1: Precies. Ja.
2: Ja.
1: Maar ik zie niet helemaal dat het een herder is. Het, kun jij die rassen allemaal... ben jij een rassenexpert?
2: Oh, nee, zeker niet. Maar volgens mij is dit een Hollandse herder.
1: Dat kun je zien, ja. Ja. Nee, precies, dat is ook weer expertise.
0: Dat is wel een Duitse herder, dat zie je die bruin met zwarte, hè? De Duitse herder.
2: Ja, ja, maar die hebben ook langere haar meestal. Okay. In ieder geval een stukje langer.
1: Precies, ja.
2: Ja. Ja. Nou, wij hebben ook de stelling bij ons. Je kunt wel alle rassen kennen en de eigenschappen. Maar het is belangrijker om het waar te nemen wat je ziet. In plaats van in het boekje staat. Dat werkt niet. We kunnen ook over Nederlanders zeggen, dat zijn goede zakenlui. Is dan iedereen hier een zakenlui? Nee.
1: Nee, precies. Ja, ja. Nou, maar goed, met die hondenrassen vind ik, zit ik zelf toch nog wel inderdaad dat ze... de afgelopen 300-400 jaar hebben ze natuurlijk ontzettend lopen kweken. Hè? Weet jij dat ook, zeg maar? Ligt daar wat kennis dat je weet hoe dat begonnen is? Is toch ergens met koningen, keizers en prinsen een keer begonnen? Dat ze op een gegeven moment voor elke functie gingen ze een hond fokken.
2: Doorfokken in de eigenschappen die ze graag willen zien.
1: Precies.
2: En dan neem je twee reuwen en teven waar dat het meeste in zit. En daar ga je dan mee verder. Maar dat doen ze met paarden ook. En eigenlijk doen we dat bijna met alles tegenwoordig.
1: Ja, is zo. En alleen wil jij ook, maken jullie bij de vereniging ook een pleidooi dat bepaalde... Er wordt niemand geweigerd, begrijp ik?
2: Dat klopt.
1: Alleen, er is wel nu een discussie over dat doorfokken hier en daar uit de klauw is gelopen. Maar jullie gaven ook wel een advies met bijvoorbeeld die neus. Je hebt van die bulldog soortjes, dat kan gewoon echt niet.
2: Dat is doorfokken op wat wij mooi vinden. Ja, maar dat zijn eigenlijk zieke hondjes, die worden ziek geboren.
1: Maar corrigeren jullie daarop? Gaan jullie dan zeggen van op een gegeven moment na twee maanden dat je zo iemand aanspreekt van joh, doe deze maar weg en haal bij het asiel maar een andere of zoiets? Of?
2: Het is geen voorwerp wat je in kunt
0: ruilen. Nee,
2: maar als mensen bij ons komen, kun je ze helpen, want we willen een hond. Dan praten we over hoe ziet je gezin eruit, hoe vaak ben je, hoeveel uur ben je thuis. Ja. En let op, die en die rassen, korte neus, daar gaat het dan om, te lange rug, noem allemaal maar
1: dat
2: op.
1: Dat bedoel ik, ja.
2: Dan geven we daar wel advies op.
1: Oh, heel mooi, ja. Want dat vind ik wel mooi. Want ik heb zelfs nu af en toe, omdat ik die verhalen dan hoor, en dan zie ik langs de straat iemand lopen met zo'n, vooral die kort neusjes zie ik dan. En dan heb ik de neiging om dat te gaan corrigeren, weet je wel. Dat ik zeg van, mevrouw... Dat kan niet, hè, weet je wel.
2: Ja.
1: Mevrouw, meneer, nou, ik hou mijn mond natuurlijk, maar die neiging heb ik al van, hé, jongens... Dat moet uit het straatbeeld, dat soort honden. En dat moet gewoon... Die rassen, daar moet je niet meer mee bezig. Maar zo hard zijn jullie niet.
2: Want daar helpen we dat hondje niet mee. Hè? We kunnen dan beter die persoon leren dat hondje dus geen half uur moet rennen.
1: Juist.
2: Dat je ook niet moet roken in de buurt van dat hondje. En ga zo maar door.
1: Ah, dat soort dingen. Ja. Leuk. Ja, goed om dus te horen.
2: We zijn er in het belang van het hondje. En daar helpen we mee.
0: Daarom hebben die Dalmatiërs ook allemaal van die donkere plekjes. Hè?
1: Welke?
0: En het baasje heeft dan gerookt en die pukken allemaal uitgedrukt. Ja.
1: Bas, jij bent een expert. Ik hoor het. Ja, ja, fantastisch.
0: Joop uit Ermelo zegt... Jules de Kort had twee honden.
1: Ja.
0: Eén blinde geleidehond en een hond die de eerste hond dan weer beveiligde. En de titel van Jules is Als ik in de hemel ben. En dus dat past dan helemaal mooi in het thema.
1: Ja.
0: Ken ik nog wel even een leuk mopje.
1: Oh.
0: Hoe weet een blinde parachutist dat hij bijna aan de grond is?
1: Ja, nee, hoort hij honden blaffen?
2: Ik heb geen idee.
0: Als de riem van zijn blinde geleidehond slap gaat hangen.
3: Als ik in de hemel kom, wil ik zitten op een klokkenstoel. Wil ik eten van een ganzenbord. Wil ik drinken uit een vensterglas. En blij zijn om de woorden die voorbij zijn. De giftig scherpe woorden die als

0: stelling brachten. Dus spreek op mijn begrafenis het liefst geen woord tot slot. Maar één vraag, daar draait alles om, of ik in de hemel kom.
1: Ja, als je naar beneden stoot met een parachutist, dan zou dat zomaar kunnen. En daar hebben we het even over. We hadden het over blinde geleidehond. Hebben jullie hier bij de Bonte Hondendag, of hoe heet het precies?
2: Ja, Bonte Hondendag.
1: Bonte Hondendag. Ook plek voor blinde geleidehonden en gehandicapte honden en dat soort dingen? Hulphonden, zeg maar.
2: Ons terrein is nu nog niet echt rolstoel toegankelijk. Dus dat is wel een dingetje. En onder andere de Bonte Hondendag draagt wat inkomsten binnen. En dat wordt allemaal aan dat soort zaken besteed. En nou, het eerste wat we willen gaan doen is het veldrolstoel toegankelijk maken. En zo ook de parkeerplaats trouwens. En een grote schuur willen we nog gaan bouwen. Maar daarom organiseren we dit soort evenementen. Mooi. Onder andere daarom. Hè, want we willen ook graag laten zien hoe goed we zijn en wat we doen. Maar ja, mensen kunnen wel komen, alleen dan moeten wij ze even begeleiden.
3: Ja, nu, op dit moment, ja. Met wat mensen die wat minder valide zijn. Ja. Minder.
2: Maar wij leiden dus geen honden daarvoor op. Daar hebben we echt specialisten voor en die zijn daar geweldig goed in. Daar moeten we ons niet mee bemoeien.
1: Ja. Nee, oké. Maar laten we het dan nog even kort samenvatten, want daar ben je eigenlijk voor hier vandaag. Zaterdag nog even, even kort samengevat. Waar, hoe laat, wat allemaal... Ga je.
2: Nou, het staat in ieder geval op onze website met een hele planning.

0: een Rad van Fortuin, dan heb je direct prijs. Nou, wat hebben we nog meer? Oh ja, wat ik al zei, hè, we doen dat dit jaar voor het rolstoel toegankelijk maken van het terrein.
1: Ah, prachtig. Oh. En tot hoe laat was het ongeveer? 5 uur of zo, zei je? Gaat hele s'avonds ook
0: 3 of 4 uur. Ik ben er even niet op mijn woord.
1: Ja, 10 tot 4, nee precies. Maar er wordt geen barbecue s'avonds nog achteraan geplakt of zo.
0: Nee. Ik denk dat we allemaal heel moe zijn dan.
1: Ja. Nee, dat klopt. Leuk. Ja, dus dat loopt. En die, wat hebben jullie de afgelopen jaren zeg maar voor elkaar gekregen met die... dat was eigenlijk nog maar 1 dag. Waar hebben jullie vorig jaar voor gespaard? Met die,
0: een nieuw dak. Een deel van het dak is gesponsord. Hey. En een deel hebben we dus met de inkomsten uit zo'n bonte hondendag vergoed.
1: En die jaren daarvoor, hoe kwamen jullie dan? Toen waren er nog niet dit soort... laten we zeggen, werd er niet op deze manier inkomsten gegenereerd?
0: Nee, dus dat betekende lang sparen. En ja. Een toestel bijvoorbeeld, een kattenloop is al €1500. Dus je kunt nagaan hoe snel dat gaat.
1: Ze weten jullie wel te vinden, ze weten jullie wel een poot uit te draaien. Als ze wat,
0: Nou, het is natuurlijk kwalitatief ook heel goed spul. Dus,
1: dat wel.
0: Nou. Ja, nee. Dat...
1: Maar het is niet heel algemeen in de zin van die hele... Het is vrij specialistisch materiaal wat jullie op de club moeten hebben, denk ik.
0: Er zijn ook maar een paar mensen die dat maken, leveranciers.
1: Ja. En echt. Vandaar dat het duurde, dat die prijzen ook hoger zijn, logisch.
0: Ja, maar het is kwalitatief ook nogmaals heel goed spul. Ja.
1: En wat hebben jullie staan op dit moment aan materiaal en toestellen en toeters en bellen?
0: Nou, we hebben een heel behendigheidsparcours dus. Oh, ja. Alle hindernissen, een wip, een kattenloop, aarschutting, tunnels, slurf, noem allemaal maar op. Sprongen natuurlijk, breed, hoog. We hebben dat mondenjoring. Nou, een mouw is ook al €150. Waar zo'n hond op bijten kan, die gaat geen jaar mee. Ook nog geen half jaar.
1: Nee.
0: Maar ja, hartstikke leuk. Van alles.
1: En moeten er nog gaten in het veld gegraven worden binnenkort?
0: Gaten erin gegraven worden? Ja, nee, ik heb liever dat het veld weer egaal wordt.
1: Nee, want dat herinner ik me van vroeger. Dat je dus die politiehondentraining had je kuilen. Kuilen in, die hadden van die veldjes met een dikke kuil. Waar ze overheen moesten springen. Weet
0: op die manier.
1: Ja. Ja. Maar jullie willen geen kuilen in het veld?
0: Nee. We hebben trouwens wel één. Maar dat is een echte bak. En daar kan water in. En dat ze daar overheen moeten springen. Dat
1: overheen
0: moeten
1: springen? Ja. Een bak water. Oh, en het is niet de bedoeling dat ze erin springen?
0: Precies.
1: Het is morgen wel lekker, met 31 graden is wel lekker als ze dan...
0: Dat is wel een hele mooie. Dat doen we ook op de Bonte Hondendag, zetten we dat aan. We hebben ook sproeiers.
1: Oh.
0: En er zijn mensen die zeggen, mijn hond is bang voor regen.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we oefenen.
1: Jullie zijn van alle markten thuis, hoor ik. Leuk,
0: en we hebben zwembadjes. Als je je hond wil afkoelen, dat is ook wel een leuk weetje. Het heeft geen nut om je hele hond nat te maken. De poortjes moeten nat. Dus als je een paar centimeter water hebt en je laat de hond daar doorheen lopen, dan koelt hij af.
1: Ja, leuk. Ja. En wat ik zeg, de blinde geleidehonden, dat is een aparte club. Maar ook die politiehonden, zei de vorige keer ook al, dat is ook weer een heel apart niche, zeg maar. Die hebben hun eigen...
0: Ja.
1: Trainingsvelden
0: ja,
1: en zo.
0: Ja, dat doen wij zeker niet. Nee.
2: Nou, iedereen die dus zaterdag niks te doen heeft, die kan dus nog het adres nog maar even een keer.
0: Walstein 106 in
2: Harderwijk. Dat is bij die watertoren, toch? Daar in de buurt?
0: Watertoren.
2: Wat tegenwoordig zo'n oorlogsmuseum is geworden. Is dat niet aan de Walstein?
0: Nee, het zegt me helemaal niks.
2: Oh nee, nee. Dan heb ik niks gezien.
0: De nieuwe begraafplaats, daar is het bij.
1: Dat is een betere.
2: Okay. Bij Frankrijk richting hier.
0: Ja.
2: Goed, nou René, heel veel succes en plezier alvast zaterdag.
0: Dankjewel.
2: En als je weer wat hebt, je weet ons te vinden. Hè?
0: Super bedankt dat ik mocht komen.
2: Ja, en tot de volgende aardbeving maar weer.
0: Ja.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
7: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
6: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
8: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakte, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
6: Dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: bericht in de Pinkster maandag.
1: Mystic Groove, One Way. En op welke manier doet je dat dan aan Pinkster denken?
0: I believe in faith, zegt hij toch?
1: Oké.
0: Okay. I believe in faith.
1: Oh, je duikt meteen dieper de tekst in.
0: Geloof en, nou ja, I believe in faith is een beetje dubbelop. Maar ja. Het is natuurlijk vooral die heerlijke beat van, die donkere jongens. Dat is een hele club donkere jongens, ja. Die donkere jongens uit de jungle van Afrika, die kunnen toch wel beats maken, hè? Dat kunnen wij blanken niet.
1: Nee, de zwarte muziek is niet te evenaren.
0: Nee, het komt mijn schouders boven alles uit.
1: Maar ook qua dansmoves en dat soort dingen.
0: Dat bedoel ik,
1: ze zijn zo soepel en zo. Maar ja, dat mag je helemaal niet meer zeggen.
0: Soepel in de heupjes. Nee, ja. Negertjes en zo en negers. Nee, dat mag niet meer. Maar ja, ik zou zeggen, die mensen moeten dat gewoon ownen. Ik bedoel, jij hebt toch ook, wij zijn uberblanke Velus boertjes. Ja, is dat zo erg dat we dat zijn, weet je wel?
1: Sowieso geen moeite met het benoemen wat je ziet.
0: Nee.
1: Kijk, als ze mij tegenkomen, zeggen ze of kale... Of Brillemans,
0: ja.
1: Of Dikke, of wat dan ook. Klopt allemaal, zijn allemaal uiterlijkheden.
0: Boeit jou niet?
1: Nee, want het is toch zo?
0: Nou, ik heb er wel problemen mee. Bij ons, bij mij op het werk werd er nog wel eens voor de gein, of bijna voor de gein, werd er dan gezegd van, wat ben je lelijk, weet je wel? Wat ben je lelijk? Dat vond ik niet, nee, weet je wel? Iemand lelijk noemen, dat is weer wat anders, hè?
1: Ja, maar goed, dat is, wat moet je dan zeggen?
0: Ja, als je iemand lelijk vindt, moet je
1: dan... Het is een lief kind.
0: Ja.
1: Herman Vinkers.
0: Ik bid niet voor brune bonen.
1: Nee, ja, precies. Nee, maar bedoel, dan nog lelijk is een kwestie van smaak.
0: Ja, dat
1: en
0: is...
1: En over smaak valt niet twisten.
0: Nee, en dan ben je snel klaar.
1: En vaak als mensen dat zeggen, willen ze jou gewoon uit je evenwicht brengen.
0: Precies, dat was het. Dat was het op mijn werk. Dus. Ze wilden even gewoon, hoe zeg je dat, even prikken, even stoken.
1: Ja.
0: En dan moet je dan, het is dan, ik heb er even over gedaan om zo volwassen te worden dat je je daar dan overheen zet, weet je wel.
1: Ja, nou ja, goed, wat je ook kan doen is je wapenen tegen bepaalde opmerkingen, zoals vroeger.
0: Ja.
1: Dan zeiden ze tegen mij, u kale. De haar was zeker op toen het uitgereikt werd.
0: Dat soort dingen, ja.
1: En dan zei ik, nee hoor. Toen ik voor aan de beurt was, kon ik alleen nog hetzelfde kapsel krijgen als jij. Toen zei ik, nee, dan maar kaal. Weet je wel, en dan ben je toch weer...
0: Jij hebt al een paar van die one-liners, moet je klaar hebben.
1: Ja. Heb ik wat van je aan? Nee, dan had je er veel beter uitgezien.
0: Ja, twee weken geleden had je er ook een over je bril of zo. Je hebt er een paar nog steeds klaar. Maar tegenwoordig hoef jij toch niet wat dat betreft niet meer...
1: Nee, maar vroeger was dat op een gegeven moment wel zo. Van dat je uiteindelijk... het is toch een beetje een jungle, hè? Ik bedoel, als mensen hier willen pakken... Nou,
0: maar jij sloeg er ook wel eens op, toch? Jij sloeg er ook wel eens op, of dat niet?
1: Nee. Heb ik die indruk gewekt?
0: Nee hoor, nee. Nee, die indruk had ik niet. Maar dat heb jij niet. Jij was niet iemand. Want dat is ook coping. Dat zijn ook sommige mensen. Als je een kick geeft, dan krijg je meteen een knal. Maar dat deed jij dus niet. Als jij werd aangesproken.
1: Nee.
0: Je had je woordje wel klaar.
1: Nee, ik ben hooguit verbaal gewelddadig. Maar kijk, ik heb altijd geleerd van mijn vader. Altijd, alles wat jij aanraakt gaat kapot. Dus je kent je eigen kracht niet en dat soort dingen meer. En dat had hij wel gelijk in hoor. Want, dus uiteindelijk heb ik dat altijd gemeden. Maar het is dat ook wel een beetje, je moet het ook durven. Hè? Je moet ook iemand durven slaan.
0: Klopt, ja. Je had het wel eens gedaan toch? Ja, een maandje geleden had je hebt wel eens een gevecht gehad. Maar dat was toen niet zo goed afgelopen geloof ik. Hè? Je hebt er wel eens, ik weet niet, ik herinner me dat je bent wel eens in gevecht gegaan met iemand geloof ik. Ik weet niet meer precies wat voor verhaal dat was, maar die op een brommer zat of zo, die op een motor zat of,
1: Nee, ik kwam een keer met een bromfiets ergens langs en er waren ze een hond aan het mishandelen.
0: Ja, dat verhaal, ja.
1: Dat verhaal. En toen dacht ik, oh, ik heb een brommer, zij niet, dus ik ben ouder, dus dat win ik wel even.
0: Dat was het, ja.
1: Nou, maar ze waren met z'n vijven, dus ze kon ik helemaal niet winnen. Dus dat maak je dan wel eens mee.
0: Ik doe het ook niet meer hoor. Nee, de...
1: Kijk, en ik hou van winnen. Dus ik begin nergens aan waar ik kan verliezen.
0: Dat weet ik, dat weet ik inmiddels ook. Nou, wat dacht je dan van die kerel in bij die piramides in Gizeh? Onze grote vechter, weet je ook alweer?
1: Rico.
0: Rico, hij heeft dat al verloren.
1: Maar dat schijnt... Ja, is al een dikke rel over, heb ik al begrepen.
0: Er wordt nu weer naar gekeken, maar het is net zo erg als daar bij die konkaf tussen Senegal en Marokko. Weet je wel? Ja. De wedstrijd is afgelopen en dan gaan ze er nog even naar kijken. Het is toch.
1: Wat ik begreep, had Rico sowieso een voorsprong.
0: Oh ja.
1: En als hij op punten had gedaan, dan had hij gewonnen.
0: Oh,
1: maar ja. Hij ging neer. Ja. Niet knock-out, maar hij ging neer.
0: Klopt,
1: maar dat was al. En toen werd de wedstrijd afgeblazen na de bel. Nou, dat kan dus niet, want hij was al klaar.
0: Dus wat denk jij, waar gaat dat heen?
1: Een rematch, daar willen ze naartoe.
0: Dus het gaat weer allemaal om geld. Ja,
1: dus we zetten gewoon een kaars voor het raam en dan zien we het weer vanzelf.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: Er is hoop, hè?
1: Ja, het kaarsje branden of het lichtje branden. Ja. Dat is ook een gebruik in de...
0: Hoopvolle muziek van Rob ten Nijs. Maar het kaarsje brand, ja, gebruik in, ja, bij Pinksteren.
1: Nee, gewoon überhaupt in de katholieke kerk. Ja, klopt, daar kon je gewoon kaarsjes gaan branden als je iets voor iemand wilde bewerkstelligen. Ja, mooi, dan hopen dat een offer brengen met een kaarsje.
0: Heb jij dat gedaan in een bepaald tijdvak in je leven, kaarsjes branden? Is dat een gebruik geweest?
1: Ik heb... ik had bijvoorbeeld... Eén keer in de zoveel tijd, dan krijg ik behoefte om mijn verleden na te reizen. En dan ga ik naar de Achterhoek.
0: Oh, serieus, ja.
1: En toen ben ik eens gaan kijken naar mijn afstammelingen, zeg maar, waar ik vandaan kom. En daar de kerkhoven langs gegaan. Maar ja, dan merk je op een gegeven moment dat de graven niet meer betaald worden. Dus de graven zijn weg.
0: Worden ze geruimd, hè?
1: Ja. Worden ze geruimd. En dan dacht ik ook, ik ga eens even de kerk in. En dan kwam je weer in zo'n kapelletje.
0: Ja.
1: Waar je een kaarsje kon aansteken voor iemand. En mijn moeder die had toen dementie.
0: Oh ja.
1: Alzheimer en vasculaire dementie. En dus daar heb ik toen een kaarsje voor gebrand. Maar dat...
0: Dat is niet heel gebruikelijk. Dat is niet een maandelijks terugkerend ritueel of zo voor jou?
1: Nee, omdat één keer toen mijn broer en ik samen moesten afrijden voor... Niet tegelijk, maar op dezelfde dag voor het rijbewijs.
0: Ja.
1: Toen zei mijn broer ook tegen de examinator... en ben ik geslagen, ik heb vandaag een kaarsje gebrand. Oh meneer, dan is hij waarschijnlijk uitgewaaid.
0: Zo.
1: Dat kreeg hij toen te horen. En toen dacht ik ook, ja, zo makkelijk kan het gaan. Ja,
0: dat CBR, dat zijn keiharde gasten.
1: Ja. Keihard, ja. Dus wat dat betreft. Maar om maar even aan te geven. Ik vond het wel een grappige opmerking.
0: Ja, wel leuk.
1: Ja.

0: Leef de Leeuw band. Is dat een Nederlander?
1: Leef de Leeuw, ja. Leef de Leeuw. Ja, een beetje bluesy en... Volgens mij Nederlands, ja.
0: Ja. Nou, en dan heeft wel Zapo nog een verzoekje. Die gaan we even klaarzetten. Maar daar zit meestal weer reclame voor. Oh. En ja, is in dit geval ook zo. Dus dat moeten we even doorlopen. En dan... Ja, dat was wel lullig. Mijn broer dan en ik die dan samen op één dag examen moeten doen.
1: Hoe liep dat af?
0: Ja, ik was geslagen en hij niet.
1: Oh, jongens toch. Ja, nee, en, inderdaad, want hij kreeg dus kaarsje was uitgewaaid, ja. Ja,
0: ja was, hij kreeg al een ingreep op de parkeerplaats.
1: Ja, dat is
0: gebeurd. En ik zag het gebeuren.
1: Nee, serieus.
0: En ik denk, oh nee, en ik moest nog daarna.
1: Ja, dat is ook niet lekker.
0: Dus ik, in alle ellende had ik de sleutels vergeten. Dus die examinator zegt, nou, staat de motor maar en dan gaan we de lampen even checken en zo.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, maar we zijn de sleutels dan. Ja, heeft u die niet bij zich dan?
1: Moet hij dan
0: de examinator
1: hebben?
0: Kwam achter me aan, of de, mijn rijschoolhouder.
1: Oh ja.
0: Met de sleutels en ik denk, oh, dat gaat helemaal fout. Maar, ja, we hadden, mijn broer had pech en dan moet je naar huis en dan heb jij feest. Maar eigenlijk is er geen feest in huis, want de andere is...
1: Nee, het is wel een bijzondere situatie. Het is ook heel... Maar welke leeftijd hebben we het over? Is jouw...
0: Waren we allebei 18 of 19 of ja, zo. Precies, ja. 19 of misschien wel.
1: Maar dan was jij er vroeg bij. Ik heb er ook een paar keer over gedaan. Maar hoe is het afgelopen met je broer uiteindelijk?
0: Ik was dus na 11 lessen geslaagd. Mijn broer die mocht voor de tweede keer afrijden. En dan zijn mijn vader en ik en een paar ooms zijn meegegaan. Allemaal mijn formaat. En toen kwam mijn broer langs samen met de examinator. En toen zeiden we, succes hè. En toen keek die man al wel een beetje, oh.
1: Ja, ja.
0: Maar of dat uiteindelijk mee
1: kon. Heb je het zo gedaan, ja?
0: Ja, zo heeft het gedaan. Ja. Nou ja, of het gewerkt heeft, weet ik niet. Maar hij was wel geslaagd.
1: Dark psychology noemen ze dat, hè? Ja, dark psychology. Ja. Ja, heel slim. Nee, die onthoud ik even, Bas. Ja, je familie meenemen, krijg je dingen gedaan, ja.
0: Ja.
1: En, maar dan waren jullie er vroeg bij, joh. Want ik heb ook 3 keer afgereden of zo, geloof ik. 3e keer. Maar het gaat allemaal om zelfvertrouwen. Maar dat wat jij doet, dark psychology, werkt ook wel. Want bij mij was het, je moet erin geloven van, ik ga slagen. En dan gebeurt het, weet je wel. Ja. Als jij een beetje zo zenuwachtig daar... Oh, jongens, moet afrijden. Ja, dat sta je ook al 3-0 achter, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar 11 lessen, dat is wel heel weinig. Ja, goeiedag. Ik denk
0: ja,
1: dat ik...
0: maar ik ging op een gegeven moment... ik was na een les of 6, had ik al zoiets van... Die lessen waren toen van 40 of 50 minuten. En na 20 minuten begon ik te rotzooien. Ging ik de kantjes ervan aflopen.
1: Toen al, ja.
0: Ja, en toen zei hij ook van, jij moet niet lang lessen. Ik zei, nee, dat weet ik. Maar jullie willen altijd zo lang mogelijk lessen...
1: Geld maken.
0: Ja. Geld maken. Dus en vraag maar aan. Toen zei hij, nee, dat ga ik niet doen, want ik wil wel zeker weer deze slaag. Ik zei, dat gaan we al. Ik zei, maar vraag maar aan. Ik kom gewoon niet meer lessen. Want ik vond er geen reet aan. Het was hartstikke makkelijk en... en dan moest je nog een half uur rijden en daar ging ik echt bochtjes scherp nemen. En,
1: Natuurtalent, maar dat was in de achterhoek neem ik aan.
0: Ja, ja.
1: Daar rijdt ook niemand, hè? Is makkelijk hè.
0: Nee, dat ik
1: geen rotondes ook... in die tijd waarschijnlijk.
0: Nee, geen verharde wegen niet.
1: Maar dat verhaal dat je met de hele familie daar even de tweede keer heen ging, zodat je broer er doorheen kwam. Slim, ja, dat is toch...
0: of het gewerkt heeft, weet ik niet hoor.
1: Achterhoekse gehaaidheid, ja.
0: Ja, dat is gewoon gebruik maken van. Hè?
1: Juist.
0: Zo noemen we dat. We gaan naar een verzoekje van... ze is onlangs overleden, Mernie Bronin.

0: Bjarni Bronen op zijn Keltisch uitgesproken met The Mighty One. Ja, ze is onlangs overleden. Het is de zus van Henny, ja, de zangeres van Clannad. En Trump is ook niet bevangen door de Heilige Geest. Wat een domme sukkel is dat toch ook, hè?
1: Ja, je wordt toch minder, gaandeweg de tijd, minder fan van Donald.
0: Ik ben nooit fan geweest van
1: Donald. Nooit fan geweest?
0: Nee.
1: Oh, een prachtige kerel.
0: Ja, ja. Ja, hij had soms wel dingen dat ik dacht, ja, ik vind het wel lef hebben wat hij doet.
1: Ja.
0: En soms had hij ook wel gelijk, maar hij is nu wel zo achterlijk bezig. Ja. Hij heeft nu in zijn wraaktocht, er zijn steeds meer republikeinen die het niet meer mee eens zijn.
1: Ja, precies. Ja,
0: die is hij er aan het uitflikkeren nu. Hè?
1: Ja, het is ongelooflijk.
0: Allemaal ontslaan en zo. Maar daardoor heeft hij nu gezorgd dat hij een minderheid heeft.
1: Hè? Wat dan? Ik bedoel, waar zijn die republikeinen gebleven dan?
0: Nou, die zijn eruit, maar die nieuwe die ervoor in de plaats komen, die zijn het al helemaal niet meer mee eens.
1: Ook
0: maar die zeggen nog niks. En dus zit hij op sommige plekken met nog geen opvolging, maar wel een hoop aanhangers die stemmen, zeg maar, die aan zijn kant zouden moeten staan.
1: Het is hopelijk snel afgelopen met hem, maar ik kon altijd wel met hem lachen en zo. I want this bag of candy filled to the rim.
0: Ik heb nog wel het idee dat we met z'n allen nog wel kunnen lachen. Dat hij op een rood knopje gaat drukken. Zo'n gast lijkt het me ook nog wel.
1: Ja, precies. Maar het zou ook kunnen zijn dat van het weekend was er toch ook weer iemand aan het schieten rond het Witte Huis.
0: Ja.
1: Dat zou ook nog kunnen. Dat zei je ook al afgelopen maanden. Dat
0: er iemand raak ziet.
1: Ja, ze zijn het. Hij is ruzie aan het zoeken. En we hadden het er net al over. Ruzie zoeken, dat leidt vaak tot niets. Zie je,
0: wraaktocht van Trump leidt tot politieke minderheid in de Senaat. Ja, ja, leuk man.
1: Het is groot nieuws op Tweede Pinksterdag en ik ben er blij mee. Ja, prima.
0: Ja, goed. Een heleboel mensen haten hem waarschijnlijk ook.
1: Haten hem, ja, dat is weer een groot woord, hè, maar ik vrees het wel.
0: Goede spelling, Jordan. Staat misschien beter.
1: Pas beter bij Pinksteren.

0: Zo. Nou,
1: de Heilige Geest is wel eens een beetje neergedaald nu, hè, denk ik. Ja.
0: Queen's Clearwater Revival. En als Bart Vis zou luisteren, die zou helemaal naar zijn plaatje gaan.
1: Oh ja.
0: Uit dit plaatje met name. En dan Els Jaapo, die zegt nog even nog een nummer, The Mighty One. Bij gebrek aan Ronnie. Ja, ja Ronnie gaan we vandaag niet bellen. Want,
1: hij werkt niet, hè?
0: Nee, en dan wordt hij doorgeschakeld. En dan vallen we hem lastig. Vind ik dan, hè? En dan zeggen als Jaapo, ik kan even niet op onze muzikale vrienden komen met hun panfluitplaat. En een laatste verzoeknummer heeft hij ook nog. Dus de panfluitplaat, gelukkig kan ik daar wel op komen.
1: Ja, dat weet jij wel, hè?
0: Ja, dat weet ik wel. Alleen even kijken, waar heb ik hem moeten... Ah, ja, hier dus.

0: Diego Modena, Song from Ocarina. Is dat een speciaal plaatje voor
1: ja,
0: DWW?
1: Ja, daar is nog een versie van. En dat is gewoon de Ocarina-song van door Ocarina. En die is bijna hetzelfde. Maar de ene heb ik in de ene map staan en de andere in de andere map. Dus,
0: maar is het een wat voor functie heeft het plaatje in de show? Want jullie spelen wel vaker.
1: Zijn we allebei fan van. Zapo is fan van dit liedje en ik ben een fan van dit liedje. En
0: ja, is wel leuk.
1: Er zit ook eigenlijk, als je heel goed luistert. En ik weet niet of je het gehoord hebt. Maar dan hoor je... Ballade pour Adeline.
0: Oh, een beetje erin, ja. Ja.
1: Maar dan versneld.
0: Er zit wat in. Maar het brengt je ook een beetje terug naar Mexico en de Dominicaanse Republiek.
1: Ja,
0: en dat zomerse sferen.
1: Ja, dat vond ik ook altijd wel leuk. Dat je daar, als je daar aankwam, dat er altijd Caribische muziek op stond. Waar je je ook begaf. En leuk hoor.
0: Thuiskomen.
1: Ja, feitelijk wel. In het begin had ik dan wel eens van al die reggae en al die hoepapa.
0: Ja.
1: Maar als je daar helemaal in zit, dan...
0: Na 2-3 dagen begint het te wennen. En dan, het is wel leuk dat je niet diezelfde commerciële popmuziek hoort die hier in Nederland op alle... Weet je wel,
1: nee,
0: dat het even wat anders is.
1: Ja. Ja, en dat is eigenlijk wel grappig, want we zelf hadden ook in onze band ook heel veel van die zuidelijke invloeden vanuit het Zuid-Amerikaanse.
0: De Jimbeck Affair?
1: Ja, want onze drummer, dat was een, dat was een salsa man.
0: Was het een Braziliaan of zo?
1: Wat nee, joh, gewoon Nederlander. Hij hield van jazz en hij hield van... En dat was wel heel grappig, want dan zeiden de rockers, Het is geen rocker. En de jazzer zei, maar het is ook geen jazzer.
0: Hmm.
1: Hij hing daar ergens tussenin. En uiteindelijk is hij Latin percussion gaan doen op het conservatorium.
0: Zo.
1: Dus ja, daar ging helemaal de andere kant op dan. Maar dat maakt wel dat je als band gewoon anders klinkt.
0: Precies.
1: Omdat je druminvloeden zijn al... die zijn toch... Heel anders.
0: Ja, de hele wereld is tegenwoordig een beetje een fusion. Want iedereen vliegt overal heen.
1: Ja.
0: Zelfs de Chinezen vliegen overal heen tegenwoordig.
1: Ja.
0: Maar dat is op zich hoeft zeker in een band geen nadeel te zijn.
1: Nee, zeker weten we niet. Nou, dan gaan we het tweede nummer van El Japo nog even doorgooien. Toby Mac is dat. With Heaven on My Mind.

0: Nou, even een staaltje Zuid-Amerikaanse invloeden in ons bandje.
1: Daar had je ze, de conga's.
0: Ja, de conga's. En ja, het is jammer dat hij 5 jaar geleden is overleden.
1: Oh, hij is er niet meer?
0: Nee, hij is er niet meer. Nee. Dus die band zal ook nooit meer bij elkaar komen, ook niet.
1: Ja, net zoals de Golden Earring, hè. Het is voorbij.
0: Ja, over en uit, ja. Goed, maar daar heb je toch een indruk gekregen van.
1: Ja, mooi hoor. Alsof je op een zwoele Pinksteravond ergens in Mexico... staat te genieten ergens aan het strand, weet je.
0: Ja.
1: Het was nog net niet een live opname, maar...
0: Nee, dat hadden we niet, nee. Eens even kijken, dan gaan wij...
1: Waar waren we gebleven?
0: Ja, ik was met jouw lijst bezig, volgens mij.
1: Ja, precies, want het nieuws wat we voorbij zien komen is niet...
0: Het is ook, ik heb ook niet zoveel zin in nieuws vandaag.
1: Nee, tweede Pinksterdag doen we niet, joh.
0: Nee, ben ik gek, joh. Dus, maar deze is dan wel even leuk voor alle mensen die toch vandaag moeten werken.
1: Nou ja.
0: Maar dat is een verkeerde nummer, hallo.
1: Dat is hem niet.
0: Nee, die hebben we net al gehad.
1: We gaan niet naar de hemel, we gaan naar de aarde.
0: Deze moeten we hebben.

0: Nou zit ik even te kijken naar jouw lijst. Daar staat erin, maar dit is niet volgens mij de goeie, of wel?
1: Ja, dat is hem. Kijk, hij is een hele lange, dus we kunnen hem wat inkorten hoor. Maar dit is wat ik er even in wilde gooien. Ja.
0: Oké, okay. Nou dan.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Avamax.
1: Ghost.
0: Van jouw lijstje Ghost. Ja, want we hebben het nog steeds over de spirit.
1: Ja,
0: over de spiritualiteit, over de hemel, over het uitstoten van de geest. Dus daar hoort Ghost ook bij. En sterker nog, ik had ook nog op mijn lijstje ook nog een nummer staan. Waarbij je het nog intenser kan beleven, de geest met Pinksteren.
1: Ja, jij wou gaan dansen met de geest.
0: Ja, dansen met de geest. Ja,
1: let's go.

0: Ja, dat was een Dancing with Your Ghost.
1: Ja, van Sasha Alex Sloan. Dat is een redelijk bekend nummer, maar kende jij haar al? Of?
0: Ja, ik heb al een hele poos in mijn mapje staan.
1: Oh ja, gedraaid,
0: een van mijn favoriete platen. Dus ja,
1: ja heerlijk, lief, lekker rustig.
0: Lief. Ja, precies.
1: Hoe zit het trouwens met... Oh, jij wou al door met de volgende.
0: Nee, dat wou hij, maar hij heeft niks te zeggen.
1: Nee, we hebben nog een uurtje. En,
0: gezellig,
1: ja. Ja, ik wilde eigenlijk een beetje richting de barbecue. Hoe zit het met barbecue? Doe jij dat thuis of doe jij dat nog wel eens zelf, barbecue?
0: Nee, barbecue eigenlijk nooit. Ik was in het verleden van de hoe heet dat nou? Dat kleine, dat mini gebeuren.
1: De fondue. Oh, fondue, ja.
0: En steengrillen en dat soort dingen.
1: Maar je bent nooit een grillmaster geweest of zo?
0: Barbecue? Nee.
1: Ja, dat zou kunnen. Nee. Maar je bent wel nog steeds een vleesliefhebber, denk ik, of niet?
0: Ja,
1: dat,
0: maar het is, ja, is heel gek. Toen ik ging verhuizen, dat is bijna 10 jaar geleden. Dus zeg maar in april 9 jaar. Toen moesten we waar we weggingen. En dat was een best een groot huis. Alles verven en waar we kwamen ook alles verven.
1: Zo.
0: En toen had ik zoiets, nou, ik ga buiten roken. Maar eigenlijk buiten roken vond ik wel zoiets doms.
1: Waarom?
0: Is toch, ja, omdat je hebt een eigen huis, dan mag je toch zelf maken wel uit of je binnen rookt,
1: ja,
0: of niet.
1: Ja, dat is waar. Ja, ik heb het nooit gedaan.
0: Nee, maar ik heb het ook niet gedaan. Sterker nog, ik ben gewoon gestopt met roken.
1: Ja, nee, dat is mooi. Dat is goed gedaan, ja.
0: Ja, dus dat ging goed. Maar dat gold ook voor het fondue en het... Wat heb je dan nog meer? Met die pannetjes. Hoe heet dat ook alweer?
1: Fondue en gourmetten. Ja, dat is het. Ja.
0: Want dan kreeg je ook... dan had je ook een vet op de lampen zitten en overal. Dus dat is eigenlijk ook gestopt. En dan hadden we wel een balkon, hè? Dan moet je gaan barbecuen.
1: Nou, gisteren waren ze bij ons aan het doen, vandaar dat ik de vraag. Gisteren stond er bij ons weer behoorlijk wat... ja, ik vind het wel lekker ruiken, maar het was gisteren behoorlijk. Ze gingen tot 2 uur 's nachts door met stoken, weet je wel, met dat hout stoken.
0: Yeah.
1: En dat was natuurlijk een heerlijke avond gisteren, maar ik vond tot 2 uur 's nachts door, vond ik wel weer een beetje... Kijk, ik moest natuurlijk vroeg in bed, jij ook, hè? Wij moesten natuurlijk een beetje vroeg op.
0: Yeah.
1: Dus vandaar. Maar dat je dan om 2 uur 's nachts nog steeds die hout, die stank, ramen stonden open, stank in je huis hebt. Van die houten...
0: Maar ik denk dat die buren daar niet zo over denken, hoor. Dat jij zo
1: ja,
0: over
1: maar die hadden ook een paar flesjes wijn op. En dan denk je nergens meer over na, weet je wel.
0: Nee, ik heb wat dat betreft sinds die tijd ook niet meer eigenlijk vlees genuttigd.
1: Huh?
0: Op die manier.
1: Ja, nee, precies, ja.
0: Dus dat verhuizen, dat heeft er wel ingehakt.
1: Wat goed zeg, ja.
0: Ja.
1: Nou ja, dat roken vooral, hè. Dat je gewoon... je bent van de ene op de andere dag gestopt.
0: Ik rookte een pakje sec per dag.
1: Ja, dat heb je verteld,
0: en van de ene op de andere dag, bam.
1: Ja, dat is de beste manier.
0: Ik heb een half jaar lang met hier in mijn borstzak nog een pakje sec gelopen.
1: Nee, joh.
0: Het de placebo van, ik heb hem bij me, dus als het moet, dan kan het. Maar ik ben geen zwakkeling. Dus hem de hele dag te laten zitten, weet je wel. En dan niet gebruiken. Ja, van de een op de andere dag. Ja.
1: Het is leuk. En ik bedoel, roken is niet meer echt van deze tijd. Maar barbecue ook niet meer. Hè? Mag binnenkort ook niet meer. Vlees moet er helemaal uit. Iedereen naar de vega. Maar jij bent toch niet van de vega op dit moment?
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee, precies. Maar nee, we gaan meer in de pan allemaal. Het gaat niet op de barbecue, maar het gaat gewoon in de...
0: Nee, want ik zit nu al te denken van... kijk, ik bedenk gewoon maaltijden dan. Hè? Bijvoorbeeld brokjes vlees met madras dipsaus. Wat en een stokbroodje erbij. Nou, dan zijn we er ook.
1: Zo doe
0: alleen,
1: jij dat, ja.
0: Ah. Maar dan niet meer met een pannetje of met een vorkje. Nee, gewoon bam, meteen een hele trog vol.
1: Nee, laten we dat eten even vasthouden. Maar doen we eerst maar even een plaatje. We hadden er nog één, hè?

0: Zo, ja, dat had ik nog even beloofd dat ik Laura Prepon nog even op zou zoeken. De Donna uit de 70s show.
1: Ja, om, nou. om mijn tweede Pinksterdag nog even wat leuker te maken. Ja. Ja, nou, bedankt hoor. Nee, dat ziet er goed uit, zeg. Ja,
0: ja toch?
1: Donna.
0: Ja, mooie serie ook.
1: Heeft het over de jaren 90, hè? Zei hij.
0: Ja, daar werd uitgezonden. Maar het is de 70s show. En dat is haar vriendje dan. Maar, hoe heet die Kelso, dat is die Ashton Kutcher.
1: Ja, dat was een beetje een sukkel.
0: Ja, je moet het gewoon zien.
1: Ja, maar dat die Ashton Kutcher is behoorlijk bekend geworden.
0: Ja.
1: Leuk, ja. En ik wilde nog even naar het eten over bij Pinksteren.
0: Ja.
1: Of wilde jij nog even wat doorgaan op die...
0: Nee hoor, ik ben gewoon even wat tussendoor aan het doen. Maar ja. Wat wil je met eten?
1: Ja, daar waren we gebleven. Want wat ik er nog even in wilde brengen was dat mij opviel dat met kerst staat eten natuurlijk prominent erop. Hè? Het kerstdiner en de kersttol. Met Pasen is natuurlijk eten prominent met eitjes en eitjes dit. Maar met Pinksteren is geen eetcultuur. Of wel, vergis ik me.
0: Nee, volgens mij is dat meer zo'n meubelboulevard dagje en dan... Ja, volgens mij ga je dan eens een Big Mac scoren of zo.
1: Ja, precies. Dat viel mij op van Pinksteren. Ik zat niet zo van, je hebt geen Pinksterstol. Ja, je hebt uiteraard wel Pinksterstol. Maar er is niet echt kerst en Pasen. Het bloedt een beetje dood richting die Pinksteren van, we gaan iets speciaals doen. Dus dat vond ik nog wel leuk. Ja, ik kan me vergissen. Maar ik heb vandaag ook niet zoiets van... met kerst zit er zo'n druk op. Met kerst, met Pasen, mooie eitjes in huis hebben. Met kerst zit er echt druk op van het kerstdiner. Je moet er speciaals van maken. Maar dat heb ik vandaag niet. Ik heb Bami klaar liggen.
0: Bami? Ja, ik weet helemaal niet wat de pot schaft. Ik heb...
1: Nee, maar jij schudde zo, net zo wat uit je mouw. Vond ik wel leuk, ja. Zo doe je dat. Elke dag of...
0: Nee. De laatste tijd komt dat dat ik denk van... Oh, de smaak van, zeg maar... Maar ja, dat is natuurlijk weer de flauwekul van gourmetten en fondue.
1: Ja.
0: Eigenlijk proef je alleen de saus.
1: Is dat zo?
0: Ja, ik wel.
1: Ja, oh, ja.
0: Kijk, we waren altijd... mijn partner is, zeg maar, van het simpele vlees, zeg maar.
1: Ja.
0: Bedoel ik niet negatief.
1: Maar kip
0: en ik
1: zo.
0: Ben meer van het edele vlees. Nee, zij is dan meer van de sausijsjes en de gehaktballetjes en de speklapjes.
1: Ja.
0: En
1: ik ook hoor, dat doe ik ook, simpel. Ja.
0: En dat soort dingen. Ik ben meer van de schnitzels en biefstukken en...
1: ribcarbonade en dat soort dingen.
0: Nee, geen carbonade, geen bot erbij. Ik moet gewoon...
1: Clean, inderdaad, zonder bot.
0: Ja, zonder bot en zo. Echt een beetje dat ziekere vlees en dan met een lekker sausje erbij. Ik vind madras vind ik wel lekker.
1: Ja, madras, wat is dat dan?
0: Een lekker sausje, een dipsausje.
1: Maar is dat Marokkaans of
0: Indiaas?
1: Indiaas, ja.
0: En dan heb je Fiesta nog en Pâté Royale, een beetje van die. En dan stokbrood daar, kruidenbordetje op en dat dippen in die saus en vlees dippen in die saus. Dus eigenlijk proef je eigenlijk constant alleen de saus.
1: Zou kunnen.
0: Dus denk ik van, nou ja, weet je wat? En wat is lekker gezond vlees? De kip is altijd het gezondste vlees,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, zeggen ze.
0: Zeggen ze.
1: Vis ook.
0: Dus vis ook. En dan een bak kippenvlees gebakken in de pan.
1: Ja.
0: En dan gewoon zo'n bakje dipsaus ernaast en een stokbroodje erbij. En we dippen die handel.
1: Ja, maar ik sla wel aan op dat simpele concept. Want zo, kijk, ik ben inderdaad alleen. Dus dan hou je het sowieso wat simpeler. Ik kook over 2 dagen, soms over 3 tegelijk. Want ja, je gaat niet elke dag koken. Maar dan ben ik ook wel simpel hoor. Maar ik denk nog wel een beetje in de heilige drie-eenheid, weet je wel. Van, laten we zeggen, koolhydraten, eiwitten, groenten. Maar daar ben je van afgestapt? Of heb je wel die drie-eenheid?
0: Ik ben daar nooit opgestapt, volgens mij.
1: Nee, dat...
0: Kijk, op een gegeven moment heb ik gewoon zoiets. Ik eet waar ik zin in heb, wat ik lekker vind.
1: Ja, een stukje komkommer, maar wel een stukje komkommer of een tomaatje erbij, toch? Of niet? Of,
0: ja, ik heb heel veel... Ik heb of komkommer erbij, of tomaatjes.
1: Ja, lekker wel.
0: Maar dan de tomaatjes even aanmaken, even kleine blokjes.
1: Ja, precies.
0: Een klein beetje knoflooksaus er doorheen. Zout en peper. En dan... Of komkommer. En nou blijkt, nou heb ik denk nu een maand of 3 geen komkommer meer gehad.
1: Nee, kan.
0: Komkommer schijnt goed te zijn om vocht af te drijven uit je lijf.
1: Oh, ik dacht dat het wel om vochtbalans juist in te houden. Maar het zou kunnen hoor, dat het ook vocht... Koffie is vocht afdrijven, dat weet ik. Maar jij hebt gelezen dat komkommer ook...
0: Nou, ik had op een gegeven moment een beetje last van veel vocht.
1: Ja.
0: En ik denk, waar komt dat nou vandaan? En toen ben ik gaan lezen, wat kan ik nou doen? Zonder meteen aan medicatie. Toen was het van, nou, dan moet je of een bepaalde thee gaan drinken, of komkommer eten. En toen dacht ik, hey, dat is toevallig. Ik ben er 3 maanden mee gestopt. En sinds 2 maanden heb ik te veel vocht.
1: Ja.
0: Dus ik ga het maar weer eens oppakken.
1: Ja. Nee, maar dan hebben we nog een gezonde health tip op de tweede kerstdag ook, joh. Voor iedereen die het... Ja. Ik wist het niet, maar ik ga nog wel even googlen, hoor. Want,
0: jij gelooft het nog niet helemaal.
1: Ja, je weet nooit zeker, hè.
0: We hebben het de hele ochtend al over Ghost. Heb jij de film Ghost gezien?
1: Ja, ooit wel eens. Ja, maar er zijn er meer, hè.
0: Hier zit ze die portkleitenbakken, zeg maar.

0: Ja, je had het net over die film Ghost. Dat komt, dit nummer komt uit die film?
1: Ja, dat is, dan zit zij met die Demi Moore zit dan te kleien. Zo'n trapding. Zo'n ding wat ronddraait, weet je wel. Waar zo'n vaas in elkaar
0: komt. Patrick Swayze speelt
1: en die Patrick Swayze, ja. Die is dood. Die zit dan als ghost. Zit hij met de handen om haar heen.
0: Ja, dat is een bekende
1: scène.
0: Is
1: dit een romantische scène.
0: Ik heb die film niet gezien, maar jij hebt hem gezien
1: destijds? Ik heb hem gezien, ja.
0: In de bioscoop ook?
1: Nee.
0: Maar dat is ook alweer 35 jaar geleden of zo?
1: Ja, joh. Hartstikke lang geleden.
0: Demi Moore,
1: mooie vrouw. Zo.
0: Ja.
1: Ja, niks mis mee.
0: Nee, want ik was een beetje met Ghostbusters in de war.
1: Dat is echt kinderspel.
0: Ja.
1: Ghostbusters. Nee, maar de enige die ik in de film niet waar ik niet zo helemaal trok was Whoopi Goldberg.
0: Ah, ja, mooi
1: daar
0: toch?
1: Ook niet zo heel veel.
0: Dreadlock Holiday.
1: Ja, nee.
0: Nee, Whoopi Goldberg. Nee, het is een beetje te aanwezig, denk ik dan. Of niet?
1: Mijn ding niet. In ieder geval, nee.
0: Dat mag, Bas.
1: Ja, nee, daar. Oh, fijn. Dan kom ik wel even met de schrik vrij. Ik denk, stel dat ik geef
0: jou,
1: niet mag.
0: Ik geef jou permissie om aan bepaalde actrices en acteurs een gruwelijke hekel te hebben.
1: Ja, nou ja, gruwelijke hekel. Ik ga daar niet... goed op.
0: Je gaat geen film bij de Videoland halen waar zij in zit.
1: Waar zij, nee.
0: Ik heb trouwens ook weinig films met haar gezien, dus dat zegt genoeg. Hè?
1: Ja, dat zou wat kunnen zeggen, hè, broer.
0: Zou kunnen, klopt. Zou kunnen, ja.
1: Goed, dan hebben we er nog één van jou. Swedish House Mafia.
0: Ja, aan het einde van mijn lijstje een beetje, maar dit is ook weer...
1: Het einde van jouw Latijn.
0: Nou, dat gelukkig nog niet. We moeten de hele tweede Pinksterdag nog door.
1: Oh ja.
0: Maar dit is weer heerlijke electronic dance music.

0: turn to grey.
1: Ja, en dat was hem.
2: Ja, we zijn weer een beetje op aarde beland vanuit de hemel.
1: Ja, en ja, ik weet niet, deze ken ik niet van Tennessee, dat is wel heel grappig.
2: Ja, dat nummer van net was van Swedish House Mafia, maar Tennessee is, begreep ik vandaag, dat is wel een favoriet bandje van jou, hè?
1: Ja, alleen dit nummer zegt me dus niet.
2: Nee, zeg dit nummer.
1: Ik ga hier nog wel even een ballad naast leggen, dus ik weet niet of dit een ballad is.
2: Ongelooflijk, ik dacht, jij gaat nu helemaal dit nummer uitleggen voor de luisteraars, maar...
1: Nee, ik moet hem eerst horen dan. Ja.

0: Ja, ik vind het toch ook een fijn liedje, hoor.
1: Ja, is dit een van jouw favorieten? Van
0: dat is, ja, dat, ja, ik heb nog een grotere favoriet. Die vind ik ook wel heel erg mooi.
1: Ja, daar had je het vanochtend over, geloof ik, of niet?
0: Nee, dat is, ja, I'm Not In Love, ja, dat, maar dat is een masterpiece.
1: Masterpiece.
0: En, nee, als je het hebt over mijn grote favoriet. Ah, ze hebben er heel veel, maar...
1: ja. En we hoeven ze ook niet allemaal langs te laten komen vandaag. Maar die tensies, ja, dat is... ja, laten we zo zeggen, die mannen zijn wel door de Heilige Geest geïnspireerd, denk ik, of niet?
0: Ja, wat mij betreft wel. En anders ben ik wel geïnspireerd door de Heilige Geest van TCC.
1: Ja.
0: Hier, deze bijvoorbeeld, ja, echt, er zijn honderden. Maar deze, die wil ik ook wel graag horen. Waarom? Omdat het heel bescheiden is. Het is toch heel muzikaal.
1: Ja.
0: Er zit een sax solo in die heel erg mooi gedoseerd is. Met minimaal twee stemmetjes eronder. Ach, man.
1: Die arrangementen van die gasten zijn behoorlijk hoogstaand. Hè?
0: Ja, en toch heel minimaal eigenlijk. Ja, ja. Het is niet dat hele bombastische, maar het is gewoon... Luister.

0: Ja, een band die wat ons betreft het eeuwige leven mag hebben, denk ik. Of niet?
1: Ja, wat mij betreft wel. Maar daar hebben ze in principe ook, want ze hebben een heleboel mooie albums gemaakt. Ja. En ja, ze bestaan als zodanig niet meer. Ze zijn ooit gesplitst in tweeën en daarna is volgens mij nooit meer goed gekomen. Ik ben nog niet zo lang geleden, volgens mij 5 jaar geleden, naar een live concert geweest. Waar alleen eigenlijk de bassist nog oorspronkelijk over was.
0: Maar band bestaat nog wel? Ze zijn nog, of hebben ze, is het opgeheven inmiddels?
1: Ja, nee, de TNCC als zodanig toert nog wel, maar alleen met de bassist.
0: Ja, precies. Dus dat is, ja.
1: Maar toen zei ik al, I'm not in love, dat krijgen ze nooit van elkaar live. Dus dat gaan ze niet doen, zeker niet met de... En dat deed ze wel.
0: Deze wel?
1: En dat was zo donders goed.
0: Ja, joh.
1: Ja. En dan zullen ze wel hulpmiddelen bij gebruikt hebben, maar ongelooflijk sfeervol, dat sowieso. Dus,
0: dat kan ook steeds meer hè, tegenwoordig met die hologrammen ook van ABBA. Dat vond ik ook wel leuk, weet je. Van Hatschik Day, die lui, die zitten zelf allemaal in een rolstoel. Maar dan laat je gewoon hologrammen het podium opgaan. Ja, dat kan precies. Allemaal.
1: Ja, en ze treden wel op, die hologrammen. Kosten niks, hoef ik in een hotel, bla bla bla. Ja,
0: het waren ook geen domme jongens en meiden hoor, die ABBA.
1: Nee.
0: Zeker die jongens waren niet dom, nee.
1: Nee, en muzikaal, dat was zo slim hoe ze dat in elkaar gezet hebben. Want ze hadden ook een sound, jongen. Dat was, of je nou mooi vindt of niet. Ja. Maar het was in ieder geval heel herkenbaar als zijn ABBA.
0: En die meiden konden ook wel zingen, toch? Die twee.
1: Wat ze deden bij die meiden was, ze lieten die meiden eerst gewoon zingen.
0: Oh ja?
1: Dan lieten ze nog een keer zingen, maar dat zetten ze iets te onder.
0: Oh ja, joh.
1: Dus iets te laag. En nog een keer iets te hoog.
0: Ja.
1: En daar en dan wordt dat gecompenseerd. En dat gaat zweven een beetje, die twee te lagen.
0: Ik heb het wel eens gehoord, ja.
1: En dan die goeie in het midden. En dan krijg je die typische ABBA-sound.
0: Ja, en wie verzon dat dan? Was dat een van die twee gasten?
1: Ja, weet je, het is heel gebruikelijk in de studio om koortjes te dubbelen. Het voordeel is namelijk dat je dan niet heel perfect hoeft te kunnen zingen. Mocht je de ene keer iets te laag zingen, dan zing je de tweede keer wel iets te hoog. Ja. En dat compenseert en het klinkt gewoon heel erg ruim. Ik heb bijvoorbeeld ook zelf al mijn koortjes zelf gedaan. En dan deed ik zo gewoon 6 keer.
0: Ja, ja, oh,
1: 6
0: ja.
1: Stemmen gewoon. En dan ook en dat dubbele, links en rechts. Dus dan had je 12 stemmen op elkaar liggen. En dat klonk als een koor.
0: Serieus?
1: Maar het was maar 1 persoon, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus ik ga eens even kijken of ik daar nog even een klein voorbeeldje van kan vinden.
0: Kunnen we doen.

0: Ja, dat was hem Heaven Sent. Ja, en daar hadden we het vandaag over de Heilige Geest die van nou beneden is over ons heen bedoeld te komen.
1: Nogal.
0: Qua weer is het in ieder geval goed gelukt.
1: Zo. Dat,
0: en ik heb een stuk gevonden.
2: Ja.
0: En,
2: met al die koortjes over elkaar.
0: Ja, ik, hier hoor je, ik zing hier zelf 6 keer.
2: Ja.
0: En ik speel de piano erbij.
2: 3 keer links, 3 keer rechts.
0: Drie keer links, 3 keer rechts.
2: Tjikidee.
0: Nou, luister maar.

0: Ja, Godly and Cream is er niks bij, Bas.
1: Dus, ja, maar ja, dat leer je dan dat gebruikelijk is.
0: Maar het klinkt, het klinkt als een koor, maar het is gewoon zes keer verschillend.
1: Zes keer. En dan gewoon driestemmig.
0: Het klinkt goed, links en rechts moet natuurlijk een beetje gelijk lopen, want dat alleen maar links.
1: Dat is het belangrijkste. En dus moet je zorgen bij teksten dat je bij de tweede keer dat je zingt de S en de T's niet benadrukt.
0: Ook dat nog, hè?
1: Anders krijg je al die T'tjes achter elkaar.
0: Ja, joh, ja.
1: Dus je moet één S laten over je S en alle andere S'en inslikken, zeg maar. Ja,
0: in het verleden heb je ook die oude plaatjes uit de jaren 50, 60. Heb je nog eens dat die stem alleen maar links hoort. Verschrikkelijk irritant vind ik dat, weet je.
1: Ja,
0: dat,
1: en de drums rechts.
0: Dat kan niet anders doen, want ze hadden natuurlijk minder sporen.
1: Ze hadden toen maar, stereo spoor, ja. Links en rechts.
0: Nou, minder. Maar in ieder geval, ze hadden niet zoveel als dat je nu hebt. Ik vind dat, daar moet ik echt even aan wennen. Dat is dan, dan weet je dat het hele oude muziek is, ja.
1: Ja, inderdaad. Nou, en dan moeten we nog even uitklokken weer. Dus ik dacht van Locked Out of Heaven.
0: Locked Out of Heaven. Jij had nog een laatste plaatje, zeg maar.
1: Ja, en dan komen we weer tijd tekort. Of de halve weer gaat over. Het is ook altijd.

0: Ja, we moeten Bruno Mars nog even onderbreken, want we moeten doei gaan zeggen.
1: Ja,
0: heb jij nog een boodschap voor de luisteraars?
1: Goed. Nee, we hebben alle boodschappen wel gestuurd, ik ook. Maar uiteraard wens ik iedereen een prettig vervolg van de Tweede Pinksterdag. En ook een fijne week verder.
0: Ja, en ik sluit me daarbij aan. Maak er een mooie dag van. Goed insmeren, want het is wel nodig als ik zo naar buiten kijk.
1: Ja, is wel.
0: En laat veel hoe we hem aanstaan, dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. En in mijn geval is dat morgen vroeg om 7 uur op derde Pinksterdag alweer.
1: Zo.
0: Ja, en dat gaat dan rapmans. Dus,
1: ga maar door, hè.
0: Wees lief voor elkaar, doe geen gekke dingen. En wat ga je eten vandaag?
1: Nou, bami, ik had bami klaar.
0: Nou. Ja, bami. Ja, ik weet het nog niet. Ik moet nog overleggen met mijn partner. Misschien dat die wel, die heeft naast dienst gehad.
1: Verrassingen zijn
0: dus
1: altijd
0: leuk. Dus die komt dadelijk thuis en misschien heeft ze wat boodschappen gedaan. Komt ze met iets.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Of we gaan in de overlegsfeer, dat kan ook nog.
1: Maar eet smakelijk alvast.
0: Dankjewel, jij ook. En veel plezier met dat. Doe je nog saté bij de bami?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, klinkt like heaven.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. Een man van 55 en een vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Wethouder Sander van Nieuwenhuizen keert niet terug in een mogelijk nieuwe college van burgemeester en wethouders in Putten. Zijn partij, Gemeentebelangen Putten, heeft besloten niet met hem door te gaan in de volgende bestuursperiode. Van Nieuwenhuizen blijft zijn functie vervullen tot het einde van de huidige bestuursperiode en geeft aan het besluit te respecteren. Hij kijkt terug op zijn periode als wethouder met tevredenheid en spreekt zijn waardering uit voor de samenwerking binnen de gemeente. De coalitieonderhandelingen in Putten zijn nog gaande. Gemeentebelangen Putten spreekt met SGP, CDA en ChristenUnie over voortzetting van de samenwerking in het nieuwe college. Waarom de partij niet met Van Nieuwenhuizen doorgaat, is niet toegelicht. Op het Houtdorper en Spulderveld bij Ermelo worden de komende periode 6 wandelingen georganiseerd, waarbij deelnemers kunnen meelopen met herder Jeroen en zijn schaapskudde van 250 schapen. Tijdens de wandelingen vertelt de herder over het eeuwenoude herdersambacht, het beheer van het heidegebied en actuele onderwerpen zoals de wolf en de inzet van kuddebeschermingshonden. Ook krijgen deelnemers een kijkje bij de overnachtingsplek van de kudde. En tot slot, DVS 33 Ermelo heeft de reguliere competitie afgesloten met een 1-0 overwinning op SV Huizen. Door de zege pakt de Ermelose club de derde periodetitel en eindigt het als tweede in de derde divisie A. Het enige doelpunt viel kort na rust via Owen Muller. DVS hield daarna stand en profiteerde bovendien van puntenverlies van concurrent Hercules. Dankzij die combinatie verzekerden de geel-zwarten zich van deelname aan de nacompetitie voor promotie. In de eerste ronde van de play-offs treft DVS 33 nu FC Rijnvogels. De wedstrijden worden gespeeld op 27 mei en in het daaropvolgend weekend. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: FM.
1: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn geluisterd. Nou, zoals je weet maken we iedere week El Mundo. En we zijn deze keer begonnen met Dona Onete. Met nummer Pro Posta in Descente. De hoogbejaarde Braziliaanse koningin van de Carimbo, Dona Onete, maakt een unieke mix van muziek uit de Amazone, Afrikaanse grooves, samba, ska en heel veel meer. En natuurlijk staat ze nog vermeld in ons boek El Mundo in woord en beeld. Nou, we gaan lekkere muziek draaien strakjes. En we gaan natuurlijk ook weer een artiest extra aandacht geven in Artista de laatste maand, namelijk het eerste uur. En het tweede uur, dan gaan we gewoon door met lekkere muziek. Dus blijf luisteren. We gaan door naar Frankrijk.

En dat was natuurlijk Charles Aznavour met Ma Vie Sans Toi. Ma Vie Sans Toi is een track van het laatste album Encore van de beroemde chansonnier Charles Aznavour, die in 2018 helaas overleed op 94-jarige leeftijd. En dan gaan wij door naar Barcelona.

0: We hebben geluisterd naar Muyayo Riff met het nummer Siento tu Calor. Muyayo Riff uit Barcelona is al 16 jaar muzikaal actief. Een mestizo mix doet mij denken aan La Pegatina en Che Sudaka. Muyayo Riff hebben intussen alweer 3 albums uitgebracht. Ik zag en hoorde ze een paar jaar geleden nog tijdens het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Een heerlijke band om vrolijk van te worden. En dan gaan we door naar Mali.
1: Je suis Julien Dambélé, Maliën. Et vous écoutez Radio El Modo.

Nou, hij kon het zelf al aan. Julien Dembélé met Janjo. Julien Dembélé is een muzikant uit Centraal Mali. Zoals gebruikelijk bij de griots leert Julien muziek maken van kinds af aan. Hij speelt op de balafon, de houten marimba en de goni, een soort banjo en zelfs piano. Tegenwoordig heeft hij dit instrument ingeruild voor zijn gitaar, waarop hij zichzelf begeleidt. Een tijdje geleden presenteerde hij nog zijn muziek in Studio Live en gaf hij een optreden in Centrum De Zin in Harderwijk. En dan gaan wij door naar Italië.

0: Gianna Nannini was dat met Perfetto. Nou, ik ben al sinds de jaren 80 fan van de Italiaanse rockchick Gianna Nannini uit Siena. In die tijd zag ik haar nog eens van de geluidsboxen afspringen tijdens een optreden in Vredenburg in Utrecht. Intussen is ze al op leeftijd en dat doet ze dan wat minder. Maar ze treedt nog wel steeds met veel energie op. Perfetto is een track van het live album IOET uit 2011. En dan gaan we door naar Argentinië.
1: Muchísimas gracias.

0: desesperado.
1: Otros Aires hebben we naar geluisterd met Sin Rumbo. De Argentijnse groep Otros Aires is een elektrisch tangoproject, elektronisch tangoproject, in 2003 in Barcelona opgericht door de Argentijnse muzikant en architect Miguel Di Genova. Otros Aires maakt neo-tango. Zo ontstaat een tango fusion waarin de bandoneon nog aan de oude tango muziek doet denken, maar meer past in de lounge en dub muziek. Wij gaan door naar Amsterdam.
2: Hey lieve luisteraars, ik ben Pieter Nel en je luistert naar El Mundo.

Ja, dat was dus Pieter Nel met I'm Ready. Pieter Nel Ozinga omschrijft zichzelf als het Nashville meisje uit Amsterdam. Gitaar in de hand, hoopvolle countryliedjes die het gevoel geven alsof je Tennessee in de verte ziet liggen. I'm Ready is een van haar laatste singles. En dan gaan wij door naar Nigeria.

Sean Cooty was dat met Higher Consciousness. Sean Cooty treedt met zijn afrobeat in de voetsporen van zijn wereldberoemde vader Fela Cooty. Hij bezingt de problemen van zijn tijd zoals zijn vader de misstanden uit de jaren 70 aan de kaak stelde. Frappant is dat hij met dezelfde band toert als met zijn vader, Egypt 80. Nog niet zo lang geleden zag ik hem nog in Hedon in Zwolle. Heerlijke muziek. En dan gaan wij door naar Brazilië.

Vanessa de Mata met zijn Nou zij die zeer adieus. De 47-jarige zangeres Vanessa de Mata is oorspronkelijk afkomstig uit het noordwesten van Brazilië. Al op jonge leeftijd is ze bezig met muziek maken. In 2002 brengt ze haar debuutalbum uit. Nou zij die zeer adieus is een track van haar album Vanessa Canto Tom Jobim uit 2014. En dan gaan we door naar Utrecht.

Tento hebben jullie naar geluisterd met het nummer Chameleon. De Utrechtse 10-man salsa band formatie Pimiento zorgt voor vrolijke feestjes. Ze spelen op festivals en bedrijfsfeesten, maar ook op salsa avonden. Ik had ze al een paar keer in El Mundo en ze zorgden voor een heerlijk salsa feestje tijdens de eerste Keti Koti viering in Harderwijk.

Nou, jullie hebben achter elkaar geluisterd naar Florent Pagny. We zijn gestart met Bienvenue chez moi, gevolgd door Si tu veux m'essayer. En dan gaan wij El Mundo afsluiten met Billy Cobham en Azere met het nummer Panama. In 2008 zag en hoorde ik deze fantastische band uit Cuba in het helaas gesloten Wereldmuziekcentrum Raza in Utrecht. Een heerlijk salsa sfeertje. Onder het publiek waren uitstekende salsa dansers. Op dit album van Azere worden de 7 Cubanen ondersteund door de beroemde Panamese jazzdrummer Billy Cobham, die ook nog samen speelde met Miles Davis. Nou, veel luisterplezier en tot zometeen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Koolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file door een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en de afrit Epe sta je bijna 20 minuten vast. Verder is het druk richting Biddinghuizen bij Walibi Holland door het opwekkingfestival op de N309. Van Epe naar Dronten heb je 10 minuten op onthoud. En op de N301 van Almere naar Barneveld sta je bij de A28 ook zo'n 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je bent blijven luisteren. We zijn het de tweede uur begonnen met Antoinette Conan, met het nummer Abidjan Ja. Antoinette Conan uit Ivoorkust zorgde in de jaren 80 al voor een sensatie op muziekgebied. Ze combineerde het traditionele instrument de ahoko, toen al met synthesizers en drummachines. Ik vond dit nummer op het verzamelalbum Côte d'Ivoire, 50 ans d'indépendance. Heerlijke muziek. Nou, en dan gaan wij door naar Argentinië.

Jullie hebben geluisterd naar Gustavo Cordera met Hablando Te. Laat ik het goed uitspreken. Een paar jaar geleden trad Gustavo Cordera nog op tijdens het helaas alweer verdwenen festival Mundial in Tilburg. Ik was erbij. Ondanks het minder goede geluid was ik toch verrast door het optreden van deze Argentijnse band met een mix van milonga, cumbia en technopop. En dan gaan wij door naar België en Irak.

0: En jullie hoorden Osama Abdulrazol Quintet met het nummer Ghazal. De Belgische sopraan Helena Schoeters zingt niet alleen in het quintet van de Iraakse kanoenspeler Abdulrazol, maar is ook zijn vrouw. Toen ik een aantal jaren geleden aandacht besteedde aan Osama, stuitte ik vanzelfsprekend ook op Helena. Prachtige muziek. En dan gaan wij door naar Oeganda.
1: My name is Jovan Krimachinje and I'm a world music artist from Uganda. Hey ladies and gentlemen, you're listening to Radio Raymundo!

Ja, dat was natuurlijk Giovanni Kramer Kijenge met het nummer Boodoo. De nog jonge Oegandese singer-songwriter en multi-instrumentalist Giovanni Kramer Kijenge uit Kampala was een paar jaar geleden nog samen met de beide El Mundo-luisteraars bekende Bolivar Mvulu te horen in Studio Live. Boodoo is een track van zijn album Amacondere uit 2016. En dan gaan wij door naar Puerto Rico.

muziek van Mark Anthony met Paracen Biernes. De Puerto Ricaanse acteur en singer-songwriter Mark Anthony staat al jaren in de top van de lettermuziek. Mark woont in New York en Paracen Biernes is een track van zijn album Opus uit 2019. En dan gaan wij door naar Antwerpen. Oh.

Ja, vrolijke ska en Balkan van het Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Het nummer heet Roma Project. Met de woorden gypsy en ska verwacht je een blend van Balkan en reggae. En dat is precies wat we krijgen. Typische klanken uit bijvoorbeeld uit voormalig Joegoslavië, maar dan wel door een band uit Antwerpen. Ja, ja. We gaan door naar Canada.

up like space, ships to fly. Fires to fight,

Ja, mooi nummer van Kane Miller. Keep Away From Time. Keep Away From Time is een single van de Canadese singer-songwriter Kane Miller. Die hij samen schreef en bewerkte met mijn muzikale nichtje Femke Weidema en Carl Adams uit Utrecht. Mooie muziek. En dan gaan we door naar Frankrijk.

Ja, daar word je vrolijk van. Pacht het nummer van Claudio Capeo met het nummer Un Homme Debout. De Franse zangercomponist en accordeonist van Italiaanse afkomst Claudio Capeo ontdekte ik tijdens onze laatste trip door Frankrijk. Claudio is afkomstig uit de Elzas. Op 6-jarige leeftijd leerde hij al accordeon spelen. Un Homme Debout is een track van zijn debuutalbum uit 2016. En dan gaan wij door gewoon naar Nederland.

0: Alig na je weg.
1: Ja, dat waren de Vreemde Kostgangers met het nummer Hoe meer ik dichterbij kom. Drie mannen van het eerste uur die hun sporen inmiddels ruimschoots verdiend hebben in de Nederlandse muziekindustrie, besloten de handen ineen te slaan. De helaas in 2022 overleden Henny Vrienten, Boudewijn de Groot en George Kooijmans. En dat resulteerde in het album Mist van de Vreemde Kostgangers. En dan gaan wij door naar Mali.

Mamadou Kelly was dat. Mamadou Kelly speelde niet alleen in Ali Farka Touré's band, maar is ook een belangrijke muzikant in de groep van Afel Bokoum. Samen met hen heeft Mamadou de basis gelegd voor de Desert Blues. Nu is de virtuose gitarist zelf het middelpunt van zijn eigen groep Bankai. Middelpunt van zijn eigen groep Bankai Na. En dan gaan wij door naar Syrië.

Ja, dat was een prachtige track van George Wassouf. Samt Biad Alei. George Wassouf uit Syrië zingt al vanaf zijn 10e. Hij is een begrip in de wereld van de Arabische popmuziek. Inmiddels heeft hij al zo'n 30 albums gemaakt. Omdat er nogal een aantal Syriërs naar Nederland zijn gevlucht, leek me dit wel een mooie muziekkeuze. Ja, en dan zit het Almoende er helaas weer op. En dat gaan we afsluiten met Snaky Puppy. Met het nummer Bad Kids to the Back. Snaky Puppy is een collectief van muzikanten uit Brooklyn, New York, dat vooral fusion speelt. Ze maken een mix van funk, jazz en soul, met de nodige invloeden vanuit de progressieve rock. Het collectief wordt geleid door de bassist, componist en muziekproducent Michael Leake. Keyboardspeler Corey Henry is ook lid van Snaky Puppy. Onlangs stonden ze nog gepland op North Sea Jazz. Nou, heel veel luisterplezier en tot volgende week. Dag!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen, maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten oponthoud naar het Gelredome op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Verder staat er file op de N795 van Epe naar Nunspeet tussen de aansluiting met de N309 en de aansluiting met de A28. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Is het nieuws uit de regio.
6: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Op een bedrijventerrein aan de Van Leeuwenhoekstraat in Harderwijk is een explosie ontstaan tijdens werkzaamheden aan een olieopvangput. Daarbij zijn 2 personen gewond geraakt. Het gaat om medewerkers van een specialistisch schoonmaakbedrijf. De explosie vond plaats terwijl de put werd gereinigd. Volgens de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zat er vermoedelijk een lek in de opvangput, wat tot de explosie heeft geleid. Er was geen sprake van brand- of rookontwikkeling. Een van de slachtoffers raakte ernstig gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle. De arts van een opgeroepen traumahelikopter is meegereden. Het tweede slachtoffer liep lichtere brandwonden op en is eveneens behandeld. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. De provincie Flevoland start dinsdag met werkzaamheden aan de kruising van de Gooiseweg, de N305 en de Ganzenweg, de N302, op de route tussen Zeewolde en Harderwijk. Het doel is een betere doorstroming en minder files richting Harderwijk. Op de kruising worden de opstelstroken richting Harderwijk verlengd en deels uitgebreid tot extra rijstroken. Verkeer vanuit Zeewolde krijgt een dubbele rechtsafstrook, terwijl de linksafstrook vanuit Dronten en Lelystad wordt verlengd. Tijdens de werkzaamheden blijft de kruising grotendeels open, maar weggebruikers moeten rekening houden met minder rijstroken, snelheidsbeperkingen en extra reistijd. En tot slot, wethouder Sander van Nieuwenhuizen keert niet terug in een mogelijk nieuwe college van burgemeester en wethouders in Putten. Zijn partij, Gemeentebelangen Putten, heeft besloten niet met hem door te gaan in de volgende bestuursperiode. Van Nieuwenhuizen blijft zijn functie vervullen tot het einde van de huidige bestuursperiode en geeft aan het besluit te respecteren. Hij kijkt terug op zijn periode als wethouder met tevredenheid en spreekt zijn waardering uit voor de samenwerking binnen de gemeente. De coalitieonderhandelingen in Putten zijn nog gaande. Gemeentebelangen Putten spreekt met SGP, CDA en ChristenUnie over voortzetting van de samenwerking in het nieuwe college. Waarom de partij niet met Van Nieuwenhuizen doorgaat, is niet toegelicht. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: programma. En luisteraars, een goedemiddag. Er is Toen.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otelaarseweg in gebruik genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt. En de eerste Opel Kadett werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catwiesel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: Dus luisteraars, een hele goede middag. Dit is het programma Toen. Mijn naam is Ben van der Ham. Ik ben een heel uur bij u. En we gaan weer terug naar Toen. We gaan de archieven weer in. Hier op de Veluwe. We gaan een stukje auto rijden. Met zo'n autootje van Toen. En we gaan eens even killen naar de televisie kijken. Wat er toen allemaal op de televisie was. En geloof me, toen was de televisie veel leuker. We hebben nieuws uit Ermelo. Ermelo die krijgt verschillende zorginstellingen. En in de 16e eeuw is er veel onrust op het kerkelijk gebied. En in Nijkerk wordt de Oosterstraat een beetje breder. En de Mosquito van de 60e squadron, dat is flight officier Oldham, kwam neer in Kootwijk. Beide mensen kwamen om het leven. En Kootwijkerbroek die wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Allemaal nieuws van jaren geleden. We gaan televisie kijken naar, ja, staat weer een beetje de belangstelling. De grauwe eeuw, de gouden eeuw zoals ze het noemen. Slaafarbeid. Nou, we gaan nog eens een keer kijken naar de serie Roots uit 1977. En dat gaat ook over Coen ter Quinte. Kent u deze serie nog? We kijken er nog een keertje naar. En we rijden nog een keer een stukje over de Veluwe. Met die prachtige Renault Dauphine. Een kleine, leuke autootje van Renault. Die gemaakt werd tussen 1956 en 1968. Jawel, gaan we allemaal doen in het programma Toen. En natuurlijk van die plaatjes die we eigenlijk een klein beetje vergeten zijn. En dat de eerste was eigenlijk al een vergeten plaatje van Dr. Pop. Het World at War. En ik heb er nog een paar. Ook platen die we nog wel heel goed kennen. Maar ook van die deuntjes die zeggen van, joh, dat is een tijd geleden. We gaan beginnen. Luister eens, een goedemiddag. Dit is Toen.
2: Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: Een van de laatste platen van Elvis Presley. 1976 was het er ook een beetje in de nadagen. Want in 1977 werd het. Dat was het einde verhaal met Elvis Presley. Jammer.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: 20 april 1945, de Barneveldse bevolking die luistert in de Emmastraat bij radiohandelaar Leen van den Broek naar de BBC. De buitenkant van Amersfoort is bereikt. Ede is bevrijd, Hamburg beschoten, Bremen gezuiverd en de Stars en de Stripes die wappert op het voormalige partijstadion in Nuremberg. Dan 6 mei 1945, er is door de Engelsen rondgeroepen dat er niemand Barneveld uit mag, wat 6 kilometer ten westen in Amersfoort de Veenendaal wordt door de SS nog steeds gevochten. 6 november 1968 zijn de koninklijke hoogheid Prins Klaus die opent de praktijkschool in Barneveld. En op 11 juli 1969 de oprichting van de voetbalvereniging De Glind. 29 december 1969 de geboorte van de 30.000ste inwoner van Barneveld. Zijn naam is Jan Willem van Ede. En dan Ermelo. In de tweede helft van de 19e eeuw krijgen Ermelo verschillende zorginstellingen. Het gaat om de zorginstelling voor zwervers en daklozen. Dat is het Huis van Barmhartigheid. De psychiatrische persoon in Veldwijk. De verstandelijk gehandicapte persoon in Zerelo. En de algemene ziekenzorg in het ziekenhuis Salem. Ja, Ermelo staat erom bekend. Muziek van toen. Plaatjes van lang geleden. Alhoewel, zo lang geleden is dit nummer nog niet. Crystal, ze komen Nederlands en ze lopen rondjes. Ze heeft het over circles.

0: is dit een heerlijk stukje muziek. Exception en de Sabra Dance. Uit de eind jaren 60, begin jaren 70. Heerlijk om dit soort platen weer te horen. Want waar hoor je ze? Alleen hier toch.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: 7 juli in het jaar 1846 besloten wordt de kostschool te Barneveld te vergroten en er een verdieping op te zetten. De kosten worden begroot op 556 gulden en de heer kapitein zal 250 gulden bijbedragen. 1 april 1852 de eerste steenlegging van het huis de Schaffelaar te Barneveld. En de eerste steen is een gewone baksteen met de inscriptie 181452 JHBRVZ. Ja, staat allemaal beschreven in de archieven dus. Ik lees het maar weer voor. 31 juli 2002, een watersnood in Gadderen. De gevolg van het noodweer en bij de woning Spulder Bosweg 27 slaat de bliksem in en wordt de bovenverdieping uitgebrand. Dan het viering van het 100-jarige bestaan van de Oranje Stichting in Barneveld. Het was op 30 april in het jaar 2004. En Harderwijk, ja, Harderwijk, dat wordt een stad. Harderwijk werd op woensdag 11 juli 1231 een echte stad. Graaf Otto II, hij leefde van 1215 tot 1271, gaf namelijk op die datum de nederzetting Herderwijk stadsrechten. 1231. Dus nog 12 jaar wachten, dan bestaan ze 800 jaar. Muziek van toen. De juiste schijven opzetten. Dan krijgen we een leuk deuntje. Het midden jaren 80, eind jaren 80. William Pitt. Destijds draaide ik hem heel veel op de illegale zender waar we toe op zaten. Ja, dat waren toen de plaatjes. City Lights. Luister.
2: Light is on. Is it dusk or is it dawn?

time.

light is on. Is it dusk or is it dawn? Telephone off the line. What's on TV? Billy Pitson heeft de City Lights aanstaan en wij gaan een stukje auto rijden met de City Lights aan. En al die lichten van die auto's van vroeger, dat was niet echt om naar huis te schrijven. Een zuinig lampje, meestal 6 volt. Dan moest je een beetje met de witte strepen rijden, dan lukte het een beetje. Maar we gaan eens even kijken of dat oude dingetje nog start. We hebben vandaag de Renault Dauphine uit 1956. Starten? Ja, natuurlijk. Lopen. Lopen als een kiewiet. De Renault Dauphine. Die werd gemaakt tussen 1956 en 1968. En in 1956 betaalde u toen voor het leuke autootje 5250 gulden. Een 4-cilinder in lijn van 845 cc, 32 pk en een topsnelheid van 116 km per uur. Jawel. Ging niet echt hard, maar het waren leuke autootjes om te zien. De jaren 50, jaren 60 autootjes. 1,6 miljoen werden ervan gemaakt van deze auto's. Nou, de meeste zijn verdwenen, maar heeft u nog zo'n leuke Renault Dauphine staan? Nou, 1000 of 5-6, dan beurt u er snel voor, hoor, als u er goed uitziet. De Renault Dauphine, 1956, 1968. Autootjes van toen. En daar rijden we mee over de Veluwe. Door de bossen van Gadderen, over de hei van Ermelo, over de boulevard van Harderwijk, door het centrum van Nijkerk, langs de toren van Barneveld en over de glint naar Hoevelaken. En natuurlijk hebben we de radio aanstaan. Het was nog geen hit die tijd, maar Beretta's team, het werd er wel eentje. Sir Sammy Davis Jr., toen nog een jonge vent. Of hij een Renault 4 gehad heeft, geen flauw idee.

0: Wil het een beetje op Queen lijken deze plaats? Eddie Howell en The Man from Manhattan. Je hoort ze hier op Velo FM voor Putten, Ermelo en Harderwijk. Plaatjes, nieuws van toen. En zo gaan we de archieven door en ik heb weer een blokje klaarstaan met nieuws van heel lang geleden.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Op 9 maart in het jaar 1945 was Kito van het 60e squadron, dat is Flight Officer Oldham, kwam neer bij Kootwijk en beide mensen kwamen om het leven. 31 mei 1931, oprichting van het muziekgezelschap Tot Ons Genoegen te Gadderen. En op 23 juni 1939, luister even, een notitie van de veldwachter Volkers. Er zijn klachten over het zwembad Kallebroek, Kallebroekenweg. De noesten worden uit het hout verwijderd en er werden zelfs gaten geboord in de hoofdzakelijke dameskleedkamers. Jawel, de jeugd van toen, 1939. 15 april 1945, in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 april 1945... blies de ondergrondse het spoorbruggetje over de grote Barneveldse Beek op de Hessenweg bij Barneveld voor de tweede keer op. Dan nieuws uit de gemeente Nijkerk. Voor het toenemende aantal auto's bleken de oude straten van Nijkerk vaak te smal. In de Oosterstraat, onderdeel van de hoofdroute Amersfoort-Zwolle, kon het verkeer elkaar nauwelijks passeren. Begin jaren 60 werd besloten de smalle Oosterstraat te verbreden en de aansluiting op de toen net aangelegde Friesweekstraat te realiseren. Journalisten schreven in die tijd: eindelijk zal Nijkerk zijn bottleneck, de smalle Oosterstraat die het verkeer zou belemmeren, kwijt gaan raken. 1972 wordt de oude gemeente Ermelo opgesplitst in de gemeente Nunspeet en Ermelo. De nieuwe gemeente Ermelo gaat bestaan uit een centraal gelegen dorp Ermelo en daaromheen 9 kleinere kernen. Na de splitsing krijgt de gemeente Ermelo weer een eigen gemeentehuis, een vlag en een wapen. Het gemeentewapen bestaat uit een schild met de witte pauw van Staveren, de eg van de landbouw en de Maltese kruis van de zorg. Dat is allemaal nieuws van jaren geleden. En weet je wat ik altijd een leuk plaatje vond en een leuke groep? Smokey. Ja, vond het een leuk liedje. Nog steeds. 1977. Hoe lang is het geleden? Smokey. Living Next Door to Alice.

0: Toen heette de beste man. Die had een hitje met dit nummer, Bump Me Baby. Ja, zo'n plaat die je echt nooit meer hoort. Zelfs op 192 TV heb ik hem nog nooit gezien. Dolly Silverstone, leuk om deze plaat terug te horen. Alhoewel, zie je, denk je. Nou, ik zat er niet echt op te wachten. Nieuws van toen dan.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Nou, tegenwoordig lopen de kerken leeg. In de 16e eeuw was er ook veel onrust op het kerkelijk gebied. Dat zal uiteindelijk leiden tot de zogenaamde reformatie. In Duitsland is Maarten Luther een bekende tegenstander van de katholieke leer. Op de Veluwe is dit pastoor van Gadderen, Jan Gerritszoon, Verstegen. Koning Willem I begreep de betekenis van het verkeersprobleem voor de opbouw van de welvaart. Hij zette zich in voor een stelselmatige uitbreiding van het wegennet over het gehele Koninkrijk. En op 9 maart 1827 geeft hij toestemming tot de aanleg van de Zuiderzeestraatweg van Amersfoort naar Zwolle. En de Klinkerweg is rond 1830 gereed. Zwartebroek, 1132. Is dat een tijd geleden of niet? De Utrechtse bisschop Andreas verleende dit jaar een vergunning tot de ontginning van de veengronden onder Zwartebroek en Hoevelaken. Er moet nog een Hoevelaken zijn. 11 december 1984, een felle brand. Na het zonder brand heeft het tentoonstellinggebouw van de meubelcoöperatie Beko in Hoevelaken met de grond gelijk gemaakt. Naar schatting is er voor 11 miljoen gulden in vlammen opgegaan. En er deden zich volgens de politiewoordvoerder geen persoonlijke ongevallen voor. Dat was 1984 en ik weet het nog. Nijkerk, 1987. Met aankoop van de eerste zomerzegels door premier Lubbers is in Nijkerk de actie Zomerpostzegels 1987 van start gegaan. Lubbers kocht de zomerzegels van mevrouw C.A. van Omme, zoals de leidster van het Nijkerks comité. De 48e serie Zomerpostzegels heeft dit jaar als thema Monumenten van Bedrijf en Techniek. En dan, wie kent hem nog? Misschien hadden we hem nog moeten hebben, deze beste man. 20 januari 1969, tijdens de in het Concertgebouw te Barneveld gehouden ledenvergadering van de Boerenpartij, werd uit Bennekom afkomstige Hendrik Koekoek weer tot voorzitter gekozen. Hendrik Koekoek. Hoe Koekoek, ja. Zat hij nog maar in de regering, dan kwam het best wel goed met onze boeren. We gaan een stukje rijden. Niet met de auto, maar met de trojka. Luister mee met de dodenrit van Dr. Anders P. 1974.
2: Met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest 1 graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is één leeuw.

Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor

0: Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 werst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 werst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pek. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Overal zit paardenhaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Steeds uit voorraad leverbaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Zachtjes stort de samovar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Met Islavisch handgebaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Doe het zelf met naald en schaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is dat nu niet wonderbaar?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Twee halfom en één tartaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: En liefdadigheidsbazaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Hulde aan het gouden paar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Oei, hoe suffend staat gij daar?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder, is de koffie klaar?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tsaar!
2: Als ik deze plaatsen hoor, dan ben ik toch eigenlijk wel blij dat de wolven eigenlijk weer een klein beetje verdwenen zijn op de Veluwe. Want ze zijn weg. Ja, ze hebben gezocht, maar de wolven zijn er weer weg te zijn. Of ze ze doodgeschoten hebben, of ze zijn weer terug naar Duitsland. Maar ik ben eigenlijk wel een beetje blij. Want zo'n dode rit, dat wil je toch niet doen met je autootje over de Veluwe. We gaan televisie kijken, mensen. Het zit er weer bijna op het programma Toen. We gaan nog een keer kijken naar de tv-serie uit 1977. De serie heette Roots. Zijn naam was Kunta Kinte. In het jaar 1767 ontvoerd Zuid-Afrika en een slaaf verkocht in Amerika, weigerde hij zijn slavennaam Toby te aanvaarden. Zijn erfgenamen zijn

0: Er is een heldhaftige verzet vastberaden voort en gaven de naam Kunta Kinte fluisterend door van generatie tot generatie. Tot de boodschap een opgroeiend jongetje uit Tennessee bereikte. Zijn naam was Alex Haley. En hij verkondigde de naam van Kunta Kinte aan de hele wereld. In zijn met de Pulitzerprijs bekroonde roman Roots vertelde Haley een indrukwekkend verhaal dat belangrijk is. Niet alleen voor Amerika, maar ook voor de hele wereld. Honderden miljoenen kijkers waren destijds getuigen van deze indringende en baanbrekende televisieserie. 1977, Kunta Kinte. Kent u het nog? Nou, dat was het programma toen. We kijken naar Kunta Kinte. We reden nog een keer over de Veluwe met die leuke Renault Dauphine 1956-1968. Dat kleine autootje, zoek hem maar eens op je telefoon. De Renault Dauphine. En we hadden het nieuws en de platen van jaren geleden. Vergeten plaatjes, plaatjes die je bijna nooit meer hoort. En dat was het eigenlijk dan voor vandaag het programma Toen. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Ik hoop er volgende week weer te zijn met een nieuwe aflevering van het programma Toen. En ik heb nog één stukje muziek voor u. Een lange uitvoering van de dames Flirts en het nummer Passion. Hey, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.
1: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.
2: Veluwe FM.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten oponthoud op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en Utrecht door de problemen met het wegdek daar. De rechterrijstrook is nog altijd dicht. Het is druk bij Biddinghuizen, bij Walibi door het evenement Opwekking. Op de N306 merk je dat. En op de N307 van Horen naar Kampen sta je bij Lelystad-Bataviastad 20 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
12: Dit is Veluwe FM.
13: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
14: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En laat u zich niet in de war brengen door de titel van het liedje waarmee wij deze aflevering van Auf Geht's weer openden. Namelijk, de titel was 4 uur 30, maar dat hadden we waarschijnlijk al wel begrepen. Matthias Rijm tekende voor de tekst en de muziek van dit liedje. Wat kunt u verwachten in dit uurtje van Auf Geht's? Nou, het gaat allemaal over vrienden en over vriendschap. En daarom beginnen we met een nummer van Manuel Fellner. Das Lied der Freundschaft.

En dat was dan Manuela Velder met het liedje Das Lied der Freundschaft. Ook de Klostertaler, die hebben het over vriendschap. Luistert u maar mee.

En dat waren dus de Kloostertaler. En zij vertelden ons in dit liedje wat u onder vriendschap moet verstaan. Volgende, Diana. Zij heeft het ook over vriendschap. Oder Liebe.

En dat was dus Diane. En zij ruilde, of in ieder geval had de keus tussen Franchat oder Liebe. Gigi Anderson, dat is een man die we ook regelmatig tegenkomen in het uurtje Auf Geht's. En ook hij heeft het weer over vriendschap, maar ook over liefde. Is het inwisselbaar? Deutsche Freundschaft gegen Liebe. Gigi Anderson.

En voor degenen die wat later hebben ingeschakeld, u luistert op dit moment naar het programma Of Kids bij Veluwe FM. En dat betekent dan weer een uurtje Duitsstalige muziek. De slagers en de volksmuziek. En als we het dan toch over de volksmuziek hebben, dan zeggen we Die Schäfer. En ook zij hebben het over vriendschap. Ware Freundschaft. MUZIEK

En u hoorde die Schaefer met een van hun schönste volkslieder. En die was getiteld Ware Freundschaft. De Kastelroeter Spatzen, ook zij hebben een lied gemaakt over vriendschap. Namelijk Freundschaft aus Gold. Kastelroeter Spatzen.

En zo is het maar net. Freundschaft aus Gold, de Kastelroute Spatzen waren net. En dan is het nu weer tijd voor Draai am Rai. En dat betekent dus weer twee vocaaltjes verbonden door een instrumentaaltje en achter elkaar doorgedraaid.

En dat waren ze dan weer, Draai Amrai in het uurtje Off Gates. De draai, die begonnen we met Ware Freundschaft zal niet wankelen. En dat werd ditmaal uitgevoerd door de formatie Bergkristal. Het instrumentaaltje dat uiteraard Freundschaft Polka geheten, werd verzorgd door de originale Schintaler. En zojuist was het Tom Astor, man die we dus kennen van de Duitse country en truckersliedjes. En hij zong hem ditmaal ook een lied over Freundschaft. We vervolgen dit uurtje over vriendschap. En dan komen we Beatrice Egli tegen. En wat brengt zij? Ja, ook Freundschaft.

En dat was dan Beatrice Egli. En ja, zij zong met vrienden is het leven weer zo schön. Nou ja, Judith en Mel die troffen een paar vrienden. Ja, dat gebeurt mij ook nog wel eens. En als ik dan thuis kom, ja, dan is mevrouw soms wel eens iets minder gelukkig. Judith en Mel, zij zingen Ich traf ein paar Freunde.

En ja, als je dan een paar mensen ontmoet die je lang niet hebt gezien, dan drink je een glas met elkaar en dan verlies je het gevoel voor de tijd wel eens uit het zicht. En dat is dan weer ware vriendschap. Harrison Ford, zij vervolgen dit uurtje.

Dat waren dan Harris und Forten. Zij bezongen ook de ware Freundschaft. Ja, heel andere muziek. Maar toch, vriendschap wat blijft. Dit is dan Anna-Maria Zimmermann met Freundschaftsring.

En dat was dan Anna-Maria Zimmerman. Zij werd vergezeld door Olaf Henning en samen bezongen zij de betekenis van de Freundschaftsring. En op de achtergrond hoort u alweer Raubein en zij vormen de laatste vocale bijdrage in dit uurtje Auf Geht's. En ook bij hen gaat het Auf die Freundschaft. MUZIEK

0: Luisteraars, allemaal een groen weekend en bis next maal. Tietum, wat een sound.
1: En dat moet hij weer zijn voor deze week. Wat mij betreft bedankt voor de aandacht. En ja, tot volgende week, zaterdag of misschien wel. Veluwe FM.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl en de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag en vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. Kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer, volop zon en zomers warm, van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in het midden van het land. Die staan op de 28, Zwolle Amersfoort, bij Amersfoort Vathorst, 10 minuten vertraging. 10 minuten extra op de N305, Dronten Almere, bij de aansluiting met de A27, 3 kilometer file. 10 minuten vertraging op de N306, Kampen Harderwijk, bij Biddinghuizen. En de meeste vertraging momenteel op de N307, vanuit Hoorn naar Kampen. 10 kilometer file tussen Enkhuizen en Lelystad Bataviastad, een half uur vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land wat vertraging op de 28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst 10 minuutjes. 10 minuutjes op de N306 Kampen-Harderwijk bij Biddinghuizen. N307 Hoorn-Kampen bij Lelystad-Batavia-stad nog een klein kwartiertje op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Exotische parkietsoorten komen steeds vaker voor in onze provincie en ook op de Veluwe worden de opvallende vogels vaker gespot. Vooral de felgroene halsbandparkiet breidt zijn leefgebied verder uit, onder meer in de omgeving van Harderwijk en Heerde. Volgens Omroep Gelderland blijkt uit tellingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland dat de populatie van de halsbandparkiet de afgelopen jaren sterk is gegroeid. De vogels stammen oorspronkelijk af van ontsnapte of vrijgelaten exemplaren uit de jaren 60. Volgens de meest recente tellingen leven er momenteel zo'n 28.000 parkieten in het wild in ons land. In het gebied van de toekomstige woonwijk Halvinkhuizen in Putten vindt opnieuw een archeologische opgraving plaats. Studenten van Hogeschool Saxion voeren daar voor het derde jaar op rij onderzoek uit naar sporen uit het verleden. Tot en met 12 juni werken zo'n 60 studenten aan de opgraving in het gebied naast de Aldi aan de Van Geenstraat. Op woensdag 3 juni wordt de locatie opengesteld voor het publiek. De open dag duurt dan van 1 tot 4 'smiddags. En tot slot, DVS 33 Ermelo heeft de reguliere competitie afgesloten met een 1-0 overwinning op SV Huizen. Door de zege pakt de Ermelose club de derde periodetitel en eindigt het als tweede in de derde divisie A. Het enige doelpunt viel kort naar rust via Owen Muller. DVS hield daarna stand en profiteerde bovendien van puntenverlies van concurrent Hercules. Dankzij die combinatie verzekerden de geel-zwarten zich van deelname aan de nacompetitie voor promotie. In de eerste ronde van de play-offs treft DVS 33 nu FC Rijnvogels. De wedstrijden worden gespeeld op 27 mei en in het daaropvolgend weekend. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talan Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm, van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging voor het verkeer op de 28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. 10 minuten bij Amersfoort-Vathorst. En een kwartier vertraging als je over de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle rijdt. Want er staat 9 kilometer file tussen Ens en Kampen-Zuid. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
1: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dit was Carmen's Decades in de 60s versie. Luister ook naar de 70s, 80s, 90s en Zero's de rest van de week.

0: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door 2 mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De 2 reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de 2 broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen

0: wordt het nog iets warmer dan vandaag en vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. DVS 33 Ermelo heeft de reguliere competitie afgesloten met een 1-0 overwinning op SV Huizen. Door de zege pakte Ermelo's club de derde periodetitel en eindigt het als tweede in de derde divisie A. Het enige doelpunt viel kort na rust via Owen Muller. DVS hield daarna stand en profiteerde bovendien van puntenverlies van concurrent Hercules. Dankzij die combinatie verzekerden de geel-zwarten zich van deelname aan de nacompetitie voor promotie. In de eerste ronde van de play-offs treft DVS 33 nu FC Rijnvogels. De wedstrijden worden gespeeld op 27 mei en in het daaropvolgend weekend. In het gebied van de toekomstige woonwijk Halvinkhuizen in Putten vindt opnieuw een archeologische opgraving plaats. Studenten van Hogeschool Saxion voeren daar voor het derde jaar op rij onderzoek uit naar sporen uit het verleden. Tot en met 12 juni werken zo'n 60 studenten aan de opgraving in het gebied naast de Aldi aan de Van Geenstraat. Op woensdag 3 juni wordt de locatie opengesteld voor publiek. De open dag duurt dan van 1 tot 4 'smiddags. En tot slot, op het Houtdorper en Spulderveld bij Ermelo worden de komende periode 6 wandelingen georganiseerd, waarbij deelnemers kunnen meelopen met herder Jeroen en zijn schaapskudde van 250 schapen. Tijdens de wandelingen vertelt de herder over het eeuwenoude herdersambacht, het beheer van het heidegebied en actuele onderwerpen zoals de wolf en de inzet van kuddebeschermingshonden. Ook krijgen deelnemers een kijkje bij de overnachtingsplek van de kudde. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe.

0: dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de Eredivisie.
1: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Wij gaan terug in uw jeugd met de golden oldies van de 50s, 60s en 70s. Uw presentator is Stefan Schoenmaker. Wij gaan terug in uw jeugd met de golden oldies van de 50s, 60s en 70s. Uw presentator is Stefan Schoenmaker.
1: En zoals ik het van harte welkom bij het eerste uur van de golden oldies. We begonnen vanavond met de Brian Poole en de Tremolos. En dit was dan Do You Love Me uit 1963. Dat was natuurlijk ook een covertje van een andere plaaggroep. En de volgende, even kijken wat we nog meer van u draaien. Natuurlijk straks hebben we onze A en B kantje. En dat is een plaat van de Swinging Blue Jeans. We hebben natuurlijk ook nog een plaat van Elvis. Geen Nederlands plaatje dit keer. Maar dat gaan we in het volgende uur goed maken. Want dan hebben we 3 platen van Lisbeth List. Dat doen we dan in de 3 golden oldies. Maar goed, dat doen we tegen de klok van 30:30. De volgende plaat die wij voor u gaan draaien komt uit 1972. Middle of the Road en Samson en Delilah.

En dat was een hele mooie plaat van Fleetwood Mac en Ray Allen. Draaiden wij voor hem uit 1976. We gaan terug naar 1958. Kellen Twins gaan we weer draaien met When.

En dit was uit 1951 Les Paul en Mary Ford met Mockingbird Hill. Ja, we zijn teruggekomen aan het A-B-kantje. En dit keer heb ik gekozen voor een single van de Swing Blue Jeans. Good Golly Miss Molly. Ja, dat was een opname die die single werd uitgebracht in maart 1964. Het werd geschreven door John Marascalco. Ja, en Robert Blackwell. Goed, eerst het A-kantje en dan het B-kantje. You

Dit was Shaken Feeling van de Swing Blue Jeans van de single Good Golly Miss Molly uit 1964. Ja, eigenlijk was het natuurlijk ook een coverversie, want die opname was natuurlijk ook, tenminste, het nummer was al eerder opgenomen door Little Richard in 1957. Alleen de single van de Swing Blue Jeans, die behaalde in Nederland de vierde positie. Dus dat is netjes. Goed, we gaan op de Franse Tour. Julien Clerc is de volgende met Sion Chatet uit 1974.

En dit was een mooi rustig plaatje van Salvatore Adamo, zoals hij eigenlijk officieel heet. En we draaiden Set Mavi uit 1976. U luistert nog steeds naar de Code Oldies op uw station Veluwe FM. En we gaan verder met The Motions Is The Same Old Song uit 1966.

En we draaiden de Lying on the, All the Time van de Outsiders uit 1966. Voor de plaat van Elvis gaan we terug naar 1955, 25 april. Toen bracht hij een single uit, Baby Let's Play House. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby.

En dat is een oudje van Carole Perkins en Your True Love uit 1957. Bloemink hebben we voor u klaarstaan. Een leuke groep. Bekend van de Benjamin, maar wij gaan voor u draaien. Our World uit 1970.

1978 was het John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Nights. Kent u hem nog? Jazeker. Goed, Ice Cream is de volgende. Epitaph to Mary uit 1968.

Nou, 1963 draaiden wij de Cascades met Angel on My Shoulder. We gaan nog één plaat voor je draaien in dit uurtje. En dat is Bjorn en Benny en Merry Go Round uit 1972.

En dat was als laatste plaatje van het eerste uur. Bjorn en Benny en Merry-Go-Round uit 1972. En je hoorde hier toch al een beetje de stijl van ABBA die toen later zo zou gaan worden, zeg maar. Ja goed, dat waren toen ook al, zij waren toen ook daar van de initiatoren. Goed, dit was dan het laatste plaatje van dit uur. Maar niet getreurd, want we gaan natuurlijk gewoon nog een uurtje gezellig door. En dan hebben we nog onze drie korte oldies. Dit keer zijn het drie platen van Lisbeth List. Och, we hebben nog een blokje duit voor in petto. We hebben nog heel veel andere muziekluisteraars. Dus ik zou zeggen, blijf er gewoon gezellig bij. Dan hoort u het allemaal vanzelf voorbij komen. Tot aan het nieuws kunt u nog even luisteren naar Willy and His Giants en Sari Marijs. En deze plaat bracht ze uit in 1962. En ik zou zeggen, tot zo!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor die kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file door een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde. Door het ongeluk heb je 25 minuten oponthoud en de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Nou, zoals ik heet, van harte welkom bij het tweede uur van de Golden Oldies. We begonnen in dit uur met een vrolijke plaat van The Sweet. En Alexander Crane Bell draaiden wij uit 1971. Wat gaan we nog meer voor draaien? Natuurlijk onze drie Golden Oldies. Die gaan we zo binnen een half uurtje voor u draaien. Dit keer zijn het drie platen van Elisabeth List. En we hebben natuurlijk ook nog een blokje Duits voor u in petto. En nog heel veel andere muziek. Wat dacht u van Chris Andrews en Pretty Belinda uit 1969?

En dit was natuurlijk Tom Jones. En Day by Day draaiden wij uit 1968. We gaan verder met de Creedence Clearwater Revival. Een Hey Tonight uit 1971.

En er was onmiskenbaar Status Quo en Roll Over Lay Down uit 1975. Na dit rockgeweld gaan wij even wat rustigers voor u draaien. We hebben nu voor u klaarstaan Little Eve en He's the Boy uit 1962.

En dat waren de Onions met Not Me uit 1963. We zijn teruggekomen aan een blokje Duits. En als eerste gaan we zo draaien Billy Sanders. Dit is trouwens niet zijn echte naam. Want hij werd geboren als Brian Sanderson op 16 mei 1934 in Ashington, dus Engeland. Hij overleed op 29 maart 2001 in Blyth. En hij was actief als slagerzanger tussen 1958 en 1967. Van hem gaan we draaien uit 1959. Daisy, du musst schlafen gehen.

0: Caroline.
1: Ja.
0: Du bist süß. Caroline.
1: Ja.
0: Caroline.
2: We sluiten het Duitse blokje af met Caroline van Ted Held uit 1959.
3: Het is tijd voor de drie Golden Oldies. Met vandaag...
2: Lisbeth List. Ze werd geboren als Elisabeth Dorothea Driessen op 12 december 1941 in Bandung. Ze overleed, zoals we natuurlijk wel weten, op 25 maart 2020 in Soest. Ze was zo actief vanaf 1962 tot 2017. En haar genre was natuurlijk chansons en kleinkussen begeleidde zich ook op de piano. Ze liet zich ook een beetje beïnvloeden door de chansons door Jacques Brel, Charles Aznavour en Edith Piaf. Ja, helaas, ze is niet meer onder ons. Ze heeft natuurlijk mooie nummers achtergelaten. Dit leek voor mij eigenlijk een beetje een mooie gelegenheid om het grote hits van haar te gaan draaien. We beginnen natuurlijk met de grote hit uit 1969 met de Ramses Pastorale. Dan gaan we verder naar Kinderen een kwartje uit 1974. En we sluiten af met Te veel, te vaak uit 1974. Luisterers, veel plezier.

En er waren dan 3 condo-OC's in het teken van Lisbeth List. En u heeft kunnen luisteren naar Ramses, daar begonnen we mee, met de pastorale. Kinderen een kwartje en we sloten af met te veel, te vaak. Mocht u suggesties hebben voor een 3-code oldies, dan horen we dat graag natuurlijk. Dan kunt u het beste even mailen naar ons. En dat is dan studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. We gaan nu een blokje country voor je draaien. We beginnen met Jack Newman en Daddy's Baby uit 1963.

0: En we draaien A.B. Mokey en I'll Be Sorry Tomorrow uit 1960. We gaan nu een plaat draaien van Janis Joplin, Me and Bobby McGee uit 1971.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: als uitsmijter draaiden wij vanavond de Archies en Bang Shengeling uit 1968. Ja, zeker. Luisteraars, het zit er weer op. Ik hoop dat u het leuk gevonden heeft. We hebben het tenminste met heel veel plezier gedaan. Wat ons betreft, u kunt zo nog gaan luisteren naar Op de Haven.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door.

0: De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
1: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
0: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regionieuws. Op het Houtdorper en Spulderveld bij Ermelo worden de komende periode 6 wandelingen georganiseerd, waarbij deelnemers kunnen meelopen met herder Jeroen en zijn schaapskudde van 250 schapen. Tijdens de wandelingen vertelt de herder over het eeuwenoude herdersambacht, het beheer van het heidegebied en actuele onderwerpen zoals de wolf en de inzet van kuddebeschermingshonden. Ook krijgen deelnemers een kijkje bij de overnachtingsplek van de kudde. In het gebied van de toekomstige woonwijk Halvinkhuizen in Putten vindt opnieuw een archeologische opgraving plaats. Studenten van Hogeschool Saxion voeren daar voor het derde jaar op rij onderzoek uit naar sporen uit het verleden. Tot en met 12 juni werken zo'n 60 studenten aan de opgraving in het gebied naast de Aldi aan de Van Geenstraat. Op woensdag 3 juni wordt de locatie opengesteld voor het publiek. De open dag duurt dan van 1 tot 4 'smiddags. En tot slot, DVS 33 Ermelo heeft de reguliere competitie afgesloten met een 1-0 overwinning op SV Huizen. Door de zege pakte Ermelo's club de derde periodetitel en eindigt het als tweede in de derde divisie A. Het enige doelpunt viel kort na rust via Owen Muller. DVS hield daarna stand en profiteerde bovendien van puntenverlies van concurrent Hercules. Dankzij die combinatie verzekerden de geel-zwarten zich van deelname aan de nacompetitie voor promotie. In de eerste ronde van de play-offs treft DVS 33 nu FC Rijnvogels. De wedstrijden worden gespeeld op 27 mei en in het daaropvolgend weekend. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
4: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Zet je radio hard, want...
6: It's time for the love zone.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuis les vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen

0: Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toe gegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Zet je radio hard, want...
4: It's time for the love zone.
5: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: the, and that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, ja. Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Rondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusver 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Rondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden.

0: Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is...

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De provincie Flevoland start dinsdag met werkzaamheden aan de kruising van de Gooiseweg DN305 en de Ganzenweg DN302 op de route tussen Zeewolde en Harderwijk. Het doel is een betere doorstroming en minder files richting Harderwijk. Op de kruising worden de opstelstroken richting Harderwijk verlengd en deels uitgebreid tot extra rijstroken. Verkeer vanuit Zeewolde krijgt een dubbele rechtsafstrook, terwijl de linksafstrook vanuit Dronten en Lelystad wordt verlengd. Tijdens de werkzaamheden blijft de kruising grotendeels open, maar weggebruikers moeten rekening houden met minder rijstroken, snelheidsbeperkingen en extra reistijd. In een woning aan de Van Dedemstraat in Putten is zaterdagmiddag brand uitgebroken op een balkon. De oorzaak van de brand is niet bekend en wordt nog onderzocht. De brand ontstond rond 4:15. De brandweer heeft het vuur zowel van buiten als binnen in de woning bestreden en wist de situatie relatief snel onder controle te krijgen. En tot slot, in het gebied van de toekomstige woonwijk Halvinkhuizen in Putten vindt opnieuw een archeologische opgraving plaats. Studenten van Hogeschool Saxion voeren daarvoor het derde jaar op rij onderzoek uit naar sporen uit het verleden. Tot en met 12 juni werken zo'n 60 studenten aan de opgraving in het gebied naast de Aldi aan de Van Geenstraat. Op woensdag 3 juni wordt de locatie opengesteld voor publiek. De open dag duurt dan van 1 tot 4 'smiddags. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep. Get tough.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.